0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graaf is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat een DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. Twee bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. De concerten van rapper J over een week in het Arnhemse Gelderdom gaan gewoon door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. De burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Dan nog het weer van Weer Online. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden laat op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Uitgelopen wegwerkzaamheden op de A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar 3,5 kilometer vertraging vanaf Beek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida. Er raakte niemand gewond. Volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er nou precies misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden vielen in de regio op de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar, 5 kilometer, bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt

0: medische klanken hier op 20FM. Daarvoor de Hall & Oates en I Can Go For That. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 7:10. Het is 29 mei. En vandaag op deze dag in 1955 was het de allereerste file in Nederland. 1955.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De motorrijder is donderdagavond omgekomen bij een ongeval op de toeristenweg in Nijverdal. De politie meldt dat de motorrijder daar tegen een boom gereden is. En een filiaal van de supermarkt Lidl aan de Bornse straat in Almelo is donderdagavond overvallen. De verdachte, een man met een paarse skibril, die sloeg na de overval op de vlucht. Er is een Burgernet bericht verspreid met het signalement om uit te kijken naar de verdachte met die paarse skibril. Een ongeval op de kruising van de Hengeloze straat met de Uranenstraat in Enschede donderdagavond. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze reed op de vetbike toen ze op de kruising werd aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En net als in 2023 krijgt Hengelo ook deze zomer weer een strand in de binnenstad waar gesport kan worden. De opening is op 10 juni. En daarna kan iedereen 3 maanden lang heel veel plezier beleven aan het Rabo Beach Court. Nou, vandaag wat lokaal spetterbuitjes. Er zijn wat windstoten vanmiddag mogelijk. Met regen en onweersbuien en de temperatuur rond de 30 graden. Oh. Maar het ziet er niet zo mooi uit vandaag, dus houd het in de gaten. Maar ja, het kan ook plaatsvond zijn, hè? Je weet het. Je weet hoe het soms overwaait. Beste mensen.

0: Ja, Korenfestival zit eraan te komen. Straks er meer over in deze show.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 29 mei. En vandaag op deze dag was het in 1990. Boris Yeltsin die verkozen wordt tot nieuwe president van de Republiek Rusland. 1990 gebeurde dat op deze dag. Dat was alweer na Gorbachev, hè. En 1988 de laatste aflevering van de humoristische serie Theo en Thea van Arjan Edeveen en Toske Nieterink. En 1985 op deze dag het heizeldrama voor de afloop van de Europese bekerwedstrijd tussen Juventus Turijn en Liverpool in het Heizelstadion in Brussel. Daar gaan Engelse en Italiaanse supporters met elkaar op de vuist. Er ontstaat paniek en 39 toeschouwers worden doodgeplet in 1985. Ook nog live op televisie, hè? Ja. 1969 dan, de nieuwe Nederlandse omroep treedt in werking. De NTS en de NRU gaan in, op in de NOS. Dat is een leuke uitdrukking, maar het wordt dus de NOS. Dus de NTS en de RU die gaan dus op in de NOS. Goed, 1969. 1974 dan, die pakken we nog even mee. Feyenoord wint in Rotterdam de Europa Cup 3 door Tottenham Hotspur te verslaan. En 1955 volgens de ANWB ontstaat er voor het eerst in Nederland een echte file op de autosnelweg. Op de eerste Pinksterdag loopt het verkeer vast bij Utrecht voor de rotonde Oude Rijn. De drukte wordt veroorzaakt door Nederlandse dagjesmensen uit de Randstad die naar de Veluwe willen. En Duitse auto's op weg naar de Bollevelden. Dat zou dan de eerste file moeten zijn in Nederland 1955. Goed, en dan wordt de VPRO opgericht op deze dag 1926. De instelling van de Nobelprijs in 1898. En John Pemberton, die begint op deze dag Coca-Cola te adverteren. Dat was een legendarische datum eigenlijk. 29 mei 1886. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. 29 mei, 21ste week van het jaar. En de binnenkomers van die lijst is volgt. Tina Turner, I Don't Wanna Fight op 39. Two Heads komt binnen op 38 van Capricorn. En Dream Home van Ten Sharp is de binnenkomer op 36. Creep Radiohead komt op 34 binnen. En de hoogste nieuw binnenkomer vinden we op nummer 29.

Het is net Welcome to Tomorrow. Even kijken, uiteindelijk wordt het nummer 5. Het staat 11 weken in de top 40, zoals het heet. En die kwam binnen op nummer 29 in de lijst in 1993. Dan de top 3 in vorm van Snow op 3. Op 2 Tribal Dance van Two Unlimited. En op 1 blijft staan What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 29 mei 1993.

0: Sienna Spyro. Material Lover, ze zal maar naast je bed staan om je wakker te maken. Hè?
1: Nou, kijk eens aan.
0: Oh nee, dan word je niet wakker. Welkom, dit is...

0: Twentebakken Korenfestival, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de ganzenmarkt die in Enter gaat plaatsvinden. We gaan nog naar Duitsland, naar Bad Bentheim. We gaan ook nog naar Groningen. Met Harm-Jan ten Bosse en meer zaken die ons raken. En uiteraard Thijs Kemperink, omdat het vrijdag is. En straks het streeknieuws.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
0: Dag Casper.
7: In Uithoorn, in Noord-Holland, hebben tegenstanders van een AZC voorstanders bekogeld met flessen, eieren en rookbommen. De politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders was er ook bij, hij sprak de tegenstanders toe. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. En een fikse tegenvaller voor het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag.
0: Casper, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Lidl-supermarkt aan de Bornsestraat in Almelo is gisteravond overvallen. De overvaller is nog voortvluchtig. De man droeg volgens de politie een opvallende paarse skibril. De supermarkt werd kort voor sluitingstijd overvallen. 10 jaar geleden, in 2016, was er ook al een overval op de Almeloze winkel. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal. De bestuurder kwam in botsing met een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke. Verderop in Hengelo ging het gisteravond ook mis. Op de Europalaan sloeg een busje door nog onbekende oorzaak over de kop. Dat gebeurde op het viaduct over de A1. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En in wijkcentrum De Tempo in Hengelo wordt alcohol geschonken, terwijl dat volgens de regels helemaal niet mag, blijkt uit onderzoek van 1 Twente. Restaurant Cozy in Hengelo moest onlangs juist 2,5 maand de deuren sluiten, omdat de gemeente de horecavergunning had ingetrokken. Maar bij een wijkcentrum lijkt het alcoholbeleid gewoon te zijn gedoogd. Je leest meer over dit onderzoek op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag waarbij het kwik oploopt tot de 32 graden. Het weekend verloopt zonnig, met temperaturen dan rond de 26 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek weinig te beleven. Het is ruim baan in den landen, ook in de regio. Wel een controlepost, die wordt gemeld in Daarle, beste mensen. Bij het punt N751, dat is een hele lange route, maar houdt in de gaten. Bij Daarle staan ze te controleren in beide richtingen, dus flitsmeister.nl.

0: hier op ZFM. Vandaag temperatuur 30 graden. Voelt wat benauwd aan en er kunnen wat onweersbuien voorbij komen. Dat met name vanmiddag. Houd er even rekening mee. Maar morgen wordt het alweer goed weer. En dan kunnen we naar Gronau. De afsluiting van het project Trechter Beker Cultuur. Een mondje vol. Gert-Harm ter Bolse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we meemaken morgen in Gronau?
1: Ja, dat is eigenlijk een officiële afsluiting van een project wat we samen met Duitse partners hebben gedaan. Rond de Trechter Beker Cultuur dus. En onze voorouders die een bepaalde manier hadden van bekers maken. Nou ja, Trechter bekers. En er zijn opgravingen in Dalfsen geweest een jaar of 7, 8 geleden. Nou, misschien wel 10 jaar geleden. En dat was een beetje de aanleiding van... dat zijn archeologische vondsten die je doet. Hoe zat dat in het verleden? Hoe was dat in het verleden? Dan zie je dan... in het verleden werd er niet naar grenzen gekeken, die waren er niet. Dus ook in Duitsland is een Trechter Beker cultuur die heel erg verwant is met Nederland, of misschien wel hetzelfde als in Nederland. En daar is een project uit ontstaan als dit, een samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Om met elkaar te kijken van wat kunnen we nog versterken op dit gebied? Kunnen we kennis uitwisselen? Kunnen we kennis met elkaar delen? Kunnen we het archeologische vondsten beter benaderbaar maken? Kunnen we daar gezamenlijk beleid op ontwikkelen? Nou, allemaal dat soort zaken die je bij elkaar brengt. En morgenmiddag is daar de afsluiting van dat hele project. En dan wordt er ook een boek aangeboden waarin op een begrijpelijke manier de resultaten van het hele onderzoek en van alle activiteiten die geweest zijn gepresenteerd worden, toegelicht worden. Wat het belang is van meer weten van de Trechter Beker cultuur. Hoe we met elkaar als Duitsland en Nederland beter kunnen samenwerken. Nou, dat soort dingen wordt morgen gepresenteerd.
0: Oké, ik zie een foto toevallig. Met alle respect, maar een leek zou denken dat het is een bloempot. Maar er zit natuurlijk meer aan als je het goed inzoomt. Was deze streek daar bekend om dan?
1: Nou ja, de Trechter Beker cultuur is op meerdere plekken bekend.
0: Ja.
1: Maar hier heeft dus, dat was een enorme verrassing bij de opgave in Dalfsen, dat daar zo'n enorm veld met die Trechter Bekers gevonden is. En dat liet zien dat er toch een enorme concentratie hier in deze regio, en dat de regio bedoel ik, de regio Overijssel, Gelderland, Duitsland,
0: ja.
1: Dat die hier geweest is en een enorm stempel heeft gezet, ook op de omgeving, belangrijke bewoners geweest in die tijd, dat ze ook een landschap mede vorm hebben gegeven, waar je nu nog voor ziet, ja, wegen die er zijn, allemaal heeft het toch wel te maken met het verleden, dat daar een bepaalde manier een route is gevonden om woonplekken met elkaar te verbinden, uitwisseling te doen. En dan zie je ook dat er toen ook een enorm verkeer was tussen verschillende woongebieden van uit Duitsland, verder weg in Duitsland, naar Nederland toe. En iedere gebied had zijn eigen vormen en kenmerken van die Trechter Beker. Maar het is wel allemaal die vorm van die bekers. Ja, die zien eruit als een Trechter Beker. Dus een bolronde vorm. Met aan de bovenkant wat wijd uitlopend. Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Zeg, dat gebeurt dan morgen tussen 12 en 5 in Gronau. Waar gaat dat ongeveer gebeuren en wat kunnen we meemaken?
1: Het is aan de locatie het Laga-terrein in Gronau. Aan de Lennestraße. Het is een officieel gedeelte. Dat is het begin van de middag. En daarna is er een publieksbijeenkomst waarin allerlei dingen getoond worden. Laten zien, beleving. Van wat houdt Trechter Beker cultuur, wat houdt erin? Wat betekent dat voor nu? Waar kun je het vinden? Op een leuke manier presenteren van wat er gevonden is. En het belang van die vondsten. En het belang van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland.
0: Dat is het belangrijkste misschien wel, zeker weten. Nou, en voor jong en oud interessant. Morgen dus in Gronau tussen 12 en 5. Gert-Harm ten Bolse, ik dank u wel voor deze vrijdagochtend.

Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Rabbi Jackson van de Jackson Family. De zangeres wordt 76. En Latoya, eveneens jaren vandaag, die wordt 70. Melissa Etheridge is 65 geworden. Noel Gallagher van Oasis wordt 58. Melanie Brown van de Spice Girls, de zangeres, wordt 51. En Rutger Kastricum van de televisie is 46 geworden. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jaren vandaag, hij wordt 77. Francis Rossi van Status Quo.

0: Francis Rossi vandaag jarig, de zanger van Status Quo. Die wordt, even kijken, volgens mijn weinige gegevens, 77. Hij was ook nog gitarist. Vooruit. Whatever You Want draaien hier op Twente FM. Op deze... Nou, het is vrijdagochtend. Even kijken, hebben wij Christel aan de lijn? Nog niet, geloof ik. Nou, dat gaan we dan bij deze even regelen. Want ja, die gaat ons alles vertellen over het Korenfestival. Wat gaat plaatsvinden komend weekend in Losser. In Brilmans Dennen gaat dat gebeuren. Daar gaan we met z'n allen zingen. Gezamenlijk, althans. Tenminste, dat is de bedoeling. En Chris heeft daar alles over te vertellen op deze vrijdagochtend. Hopen we althans, ja. Ja, daar is Chris. Chris, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Ja, je was al aan het oefenen natuurlijk met de koren, geloof ik, hè?
1: Ik was al heel druk bezig.
0: Ja. Vierde editie gaat plaatsvinden komende zondag in Losser. Ja, wat kunnen we meemaken? Want ze komen uit de hele regio, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn in september begonnen met de koren te benaderen. En ik kan zeggen, we hebben koren uit Haaksbergen. We hebben koren uit Oldenzaal, uit de Twenterand. Natuurlijk uit Losser, uit de Lutten. Dus het is zeer divers. Daar zijn we erg blij mee.
0: Ja, hebben we nog een bepaalde drempel? Een bepaalde voorwaarden voor de koren als ze willen komen of mogen komen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij hadden in het begin het Korenfestival. Daar moeten dan koren aan meedoen. Maar er begonnen zich ook een soort a cappella koren te melden. En eerst hadden we zoiets van, dat gaan we niet doen. Maar we zijn wel tot inkeer gekomen. En we dachten van, nou weet je, als je af en toe is ook een soort Twentet Amusing of Twent Capella Ensemble, bijvoorbeeld, die twee doen mee. Ja, dat zijn kleinere koren, a cappella koren met lichte begeleiding, 8 personen, 10 personen. En die hebben we toegelaten. En dat een programma lijkt me net een hele leuke afwisseling.
0: Oké. Ja, je hebt ook diverse genres, hè. Je hebt popkoren, je hebt klassieke koren, je hebt kerkkoren, ik noem maar wat, hè.
1: Dat klopt, ja. Je hebt tegenwoordig heb je dus, nou ja, Twentet Amusing, Twents Capella Ensemble zullen iets terughoudender zijn in hun stijlen misschien. Iets andere stijlen, zeer mooi. Maar je hebt ook Popcore Vocal Essen bijvoorbeeld, of Match Haaksbergen, die met een combo optreden. Dus dat is weer een heel andere stijl. En ik denk voor de toeschouwer heel erg leuk om naar te luisteren.
0: Ja, combo, dat is toch ook met muziek erbij. Dat is een groepje van 4, 5 mensen, toch? Of heb ik het mis?
1: Ja. Ja. Een combo bestaat meestal uit een drums, piano, basgitaar, slaggitaar.
0: Ja, klopt. Oké. Hey, maar dus heel divers, begrijp ik.
1: Ja, heel divers. Het zijn 10 koren. We beginnen om 12 uur en we hopen met het Losser volkslied te eindigen om 5 uur. En zoals we noemen, de poort gaat open om 11:30.
0: Oké, de poort gaat open 11:30 tot aan 17:00. 1 groot festijn in Brilmans Dennen. Moeten we een kaart van tevoren regelen of hoe gaat dat, Chris?
1: Nou, dat is het leuke. Auto Reuvers is een van de sponsoren, Daniel Reuvers. En we hebben het mogelijk gemaakt samen met hem dat de entree gratis is. Dus je kunt gewoon gratis een hele dag naar de Openluchttheater Brilmans Dennen in Losser aan de Gildehouseweg 27. En daar kunnen we elkaar allemaal treffen. Gewoon gratis naar binnen en lekker genieten. En een biertje drinken en genieten van de koren.
0: Ja, en een prachtige ambiance, zeg ik altijd, in Brilmans Dennen natuurlijk. Hè. Het is schitterend.
1: Ja, de locatie is uniek. Als je 1 keer binnen bent, weet je niet wat je ziet. Ja. En je wordt bevangen door natuurlijk de klanken, maar ook door de hele ambiance. Net wat je zegt. Ja, het is prachtig daar.
0: Hartstikke goed. Jij bent dirigent van alle koren?
1: Dat zou je willen. Nee, ik ben geen dirigent. Ik ben wel de coördinator. Ik heb het...
0: Coördinator, die is ook leuk.
1: De coördinator, die heb ik nog niet gehoord. Maar ik ga hem er nu in houden. Ja. Nee, ik heb samen met de organisatie hebben we dit opgezet. En ik loop rond en bij het inzingen aan de Tukkershoes, waar ze samenkomen en kunnen parkeren tot aan het podium. En ik ben gewoon het manager van alles. En ik hoop dat het een prachtige dag gaat worden.
0: Zeker weten. Korenfestival komende zondag dus in Brilmans Dennen. Losser, Chris van den Neuvel. Ik dank je wel. Goed weekend.

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere plaatsen zoals Stadskanaal en Groningen bijspringen. Een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Florida ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Zijn bedrijf wil een raket bouwen van 29 verdiepingen hoog, waarbij sommige delen opnieuw gebruikt kunnen worden. En een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners, maar er zijn er nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP Nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden de hele ochtend al viel op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Op dit moment 11 kilometer en een uur extra. De weg is helemaal dicht, die wordt omgeleid via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente voor

0: Het is Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze vrijdag 29 mei. En vandaag op deze dag was het de eerste file in Nederland. Dat gebeurde 1955 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Toen was het Pinksteren. Motorrijder is gisteravond omgekomen bij een ongeval op de toeristenweg in Nijverdal. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. Droevig nieuws. En een filiaal van de supermarkt Lidl aan de Bornse straat in Almelo is donderdagavond overvallen. De verdachte, een man met de paarse skibril, die sloeg na de overval op de vlucht. En er is een burgernetbericht verspreid met betrekking tot de verdachte. Het gaat om een man dus met een paarse skibril. En op de kruising van de Hengeloze straat met de Uranenstraat in Enschede is donderdagavond een vrouw gewond geraakt. Ze reed op een vetbike toen ze de kruising op de kruising werd aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En net als in 2023 krijgt Hengelo ook deze zomer weer een strand in de binnenstad waar gesport kan worden. Het wordt geopend op 10 juni door de vrouwen van Apollo 8 in Borne. Daarna kan iedereen zich 3 maanden lang vertoeven op het court. Het Rabo Beach Court in Hengelo. En vanavond is de nacht van Almelo, beste mensen. We hebben er zin aan. We gaan het er straks over hebben in deze show. Hoe dan ook, vanavond wel een lokale spetterbui. Kan een onweersbui tussen zitten. En het wordt 30 graden vandaag.
2: Wordt wakker met Twente.
0: Lekker. Straks gaan we het hebben over de ganzenmarkt in Enter. En we gaan er nog wat deuntjes zingen met Jos Wintels in Denenkamp. En Thijs Kempering dit uur om de week door te nemen. En heb je alvast een suggestie voor 6 op een rij na 9 uur? Laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: Waste My Time van Paul Hardcastle, 1986. Alweer lang geleden was dat. Martin Steijnenbos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de ganzen?
1: Ja, met de ganzen is het wat minder. Met de ganzenmarkt was goed.
0: Ja, ja.
1: Want kijk, zoals je... Ja?
0: Ja, vorig jaar waren er geen ganzen meer, toch? Dat was het verhaal.
1: Nee, wij hebben het probleem, wij kunnen wel wat ganzen krijgen, maar niet een grote koppel ganzen die je kunt drijven, zeg maar een stuk of 30.
0: Ja.
1: En als je verschillende ganzen bij elkaar zet, dan wil dat niet. Dus dat blijft een probleem.
0: Oké, voor de goede orde, we hebben het over de ganzenmarkt in Enter. Al jarenlang bekend uiteraard. Maar dat is wel even een dingetje, zeg ik altijd.
1: Ja, nee, maar we hebben wel ganzen, maar we hebben er eigenlijk niet genoeg, zeg maar, om zoals wij traditioneel deden, de ganzen rond te drijven. Okay. Maar ja, we hebben corona gehad, we hebben de ophokplicht gehad, we hadden het voor elkaar en ja, op een gegeven moment de mensen doen de ganzen ook weg.
0: Ja.
1: En dat is het probleem, dat vinden we wel heel jammer. Wij proberen het ieder jaar weer opnieuw, maar ook dit jaar hebben we wel ganzen. Want het is natuurlijk een ganzenmarkt, maar niet zodanig dat we ronddrijven. Want dat was het mooiste. Kinderen van de lagere school, die zetten we dan klompen met de klederdracht. En die dreven dan de gans een klein stukje rond. En dat was zoals het vroeger was.
0: Ja,
1: ja, dat kan ook niet meer. Dat vinden we jammer.
0: Ja, ja, al die regels ook. Hè. Je wordt er ook een beetje moe van af en toe.
1: Ja, daar worden we wel moe van. Maar in dit geval is het eigenlijk meer de natuur die het verzorgt.
0: Nee, oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Maar de dag is er natuurlijk niet minder om. Want wat gaat er gebeuren,
1: Martin? Nee, natuurlijk niet. Nee, we hebben allerlei ambachten zijn. Het wordt eigenlijk steeds meer een ambachtenmarkt waar wel ganzen bij zijn. Dus van alles is er te doen. We hebben optredens van de muziekvereniging. We hebben... Ze gaan weer klompen maken natuurlijk. Want dat hoort, hè. Enter is klompen, sompen en ganzen. Dus dat wordt er weer gedaan. Dus er wordt gespinnen. Er wordt allerlei lekkernijen kun je krijgen. Wij hebben wat klompendansers die wat op kunnen treden. Dus van alles is er wat.
0: Klompen, sompen en ganzen. Dat vind ik een mooie...
1: En ganzen, dat is Enter. Ja, als je Enter zegt, moet je klompen, sompen en ganzen.
0: Ja, Enter dan is helemaal veel de man meer hier. Ja, Enter is nog veel meer natuurlijk. Maar vergeten we dan maar dit.
1: Nee, dat is waar. Maar historisch gezien.
0: Nou, zeker. Ja, wat leuk. Hey, maar merken we dan ook iets van de somp dan morgen? Of hebben we daar niks mee uit te staan?
1: Nee, de somp vaart wel op de warf, zeg maar. Dus die is wel open, maar de somp tref je niet aan, want die is midden in het dorp. Dus dat kan niet.
0: Oké, dat dacht ik ook al. Nee, maar misschien is er toch een bepaalde verbintenis gemaakt door dat soort dingen. Maar goed, dat doen we een andere keer weer. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Hey, hoe groot is de markt?
1: Nou, dan hebben we iets van 25 kramen met van allerlei activiteiten erin. En over het algemeen komen er ook best wel vrij veel mensen. En het is natuurlijk ook een beetje gezelligheid. Koffie, krentenweg erbij.
0: Krentenweg?
1: Een broodje. Wat zegt u?
0: Krentenweg.
1: De krentenweggen, ja, natuurlijk.
0: Leuk.
1: Ja, wij hebben, het is bij ons museum Buisjan. En Buisjan zit nog een ouderwets levensmiddelenwinkeltje. Waar je met name een snoepwinkeltje waar je vooral snoep kunt kopen. En dat is natuurlijk ook open, daar had ik erbij moeten zeggen. Dat is ook open, dus daar kun je ook mooi van genieten.
0: Nou.
1: In het geheel.
0: Fantastisch. Gewoon midden in het dorp, op het plein?
1: Midden in het dorp, ja. Iedereen is welkom.
0: Hartstikke goed. En hoe laat begint het, Martin?
1: Wij beginnen dan om 10:00. En het gaat door tot 1 uur of 2.
0: Oké.
1: We moeten natuurlijk nu morgen vroeg natuurlijk eerst even wat zaadjes nog opbouwen. Ja, de kramen en zo. Dus,
0: hartstikke goed. En wat eten de ganzen eigenlijk?
1: Ganzen eten vooral gras.
0: Ja, oké. Ja, ik heb geen idee. Ik denk misschien moet ik een wortel meenemen of zo.
1: Nee, maar dat eten ze echt niet. Nou, we hebben nog wel, daar ben ik ook nog een klein dierenmarkt erbij, zeg maar, voor de kinderen, zeg maar, met wat konijnen erbij en wat kleine stikjes en zo. Dat hoort er ook bij.
0: Oké, leuk. Ja. Leuk. Hartstikke goed. We gaan ervan genieten. In Enter, altijd gezellig. Ja. Martin Steijnenbos, succes met morgen, met de dag en met de opbouw. Hoi.
1: Dankjewel.

0: Out in the World. We gaan naar Jos Wintels. We gaan naar het voorjaarsconcert van het Denekams Mannenkoor. En dat is niet zomaar wat, Jos. Dat is nogal een dingetje natuurlijk, hè?
1: Ja, we geven dat concert aanstaande zondagmorgen in het Cultuurhoes. Dat is elk jaar. Ons voorjaarsconcert. En daar zijn we druk mee bezig geweest. We hebben gisteravond de generale repetitie gehad. Dat ging heel mooi. En we hebben zondag we hebben volle bak, zeg maar. Dus we zijn zeer tevreden.
0: Volle bak? Oh, er zijn geen kaarten meer?
1: Nou, nee. Nee, er zijn geen kaarten meer. De kaarten zijn weg, dus er is weer een prachtig voor ons een heel mooi bericht. En we maken er zondag weer een mooi feestje van. We hebben het jonge mannenkoor uit Oldenzaal hebben we erbij. En die zingen met ons mee. En we hebben een heel prachtige sopraan, Iris Eiland. Dus uit Denekamp, eigen Denekamps talent. Dus en we hebben een paar eigen koorsolisten, die doen ook mee. En Magda Nijmeijer als lady speaker. Dus wat wil je nog meer? Het wordt een heel gevarieerd, concert in verschillende talen.
0: Oké, hoezo zo populair? Ja, nee, ik weet wel waarom, maar dat mag jij uitleggen. Want ik zag ook maximaal 4 kaarten per persoon. Dus dat betekent dat er een run op de kaartjes is.
1: Ja, die is er wel geweest, kun je wel stellen dan. En we hebben een heel gevarieerd concert. We zijn met een kleine 40 zangers, ons koor bestaat met kleine 40 zangers. En we zingen heel gevarieerd. We hebben traditioneel, maar we zingen ook bijvoorbeeld You Raise Me Up. Unchained Melody zingen wij. En van de Beatles zingen wij When I'm 64. En Stay With Me With The Morning van die bewerking van Mozart die wel eens op de radio te horen is. En Gabriella zang uit die film As It Is In Heaven in Zweeds. Dus met Iris Eiland als soliste. Dus we hebben een

0: studentenlied Vive la Compagnie. Dus we hebben een heel gevarieerd programma.
1: Nou, hartstikke gaaf. Wij zijn voor. Maar goed, we kunnen niet komen, want de kaarten zijn er niet meer.
0: Jammer.
1: Ja, maar het is wel even leuk om dat de volgende keer in de gaten te houden. Maar geef ook aan hoe populair en hoe goed jullie zijn, zeg ik maar, Jos, toch? He?
0: Ja, nou ja, een mannenkoor, dat wordt vaak dan, als mensen horen mannenkoor, denken ze dat wij, dat een mannenkoor allemaal oude traditionele liedjes
1: zingen. Ja, Gregoriaanse toestanden allemaal, ja.
0: Ja, dat is een kerkkoor, hè. Wij worden wel vaak gewaard met een kerkkoor. Wij zijn geen kerkkoor, we zijn een algemeen mannenkoor, kerk onafhankelijk. Wij zingen ook wel eens voor bepaalde gelegenheden van kerkelijke liederen, bij uitvaarten of zo, als er een keer iemand van de koorleden overleden is.
1: Ja.
0: Maar nee, verder, wij zijn een concerterend koor en wij zingen met concerten, zingen wij dus gewoon algemene liederen.
1: Hartstikke goed. Goed dat je het nog even zegt.
0: Zo gevarieerd mogelijk.
1: Hartstikke mooi. Goed zo. Zondag kunnen we er niet meer bij zijn. Wanneer is het volgende concert, Jos?
0: Ja, er zijn verschillende concerten waar wij aan meedoen dit jaar. We hebben 27 september is gepland in de Mare in Noord-Deurningen een korendag. Daar doen wij ook aan mee. En heel mooi voor ons is verder in het jaar, 8 november, zingen wij samen met de Maastrichter Staar, met Henny Raamakers.
1: Dat is
0: koor
1: goed,
0: wat ook bij André Rieu optreedt.
1: Ja.
0: Wij zijn een van de koren die daar in de Spiegel in Zwolle optreedt.
1: Okay.
0: Dat is 8 november, dus dat is voor ons wel het hoogtepunt dit jaar.
1: Nou, goed zo. Houden we contact en alles op de hoogte. Jos Wintels en succes komende zondag.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
1: Dag Casper.
6: In Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit de brandstichting niet uit, omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. PVV-leider Wilders heeft tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn toegesproken tijdens een demonstratie die volledig uit de hand liep. Die belaagde gisteravond een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vanochtend aan de slag. De komende weken gaan ze bijna 50 mensen ondervragen over de aanpak van de uitbraak. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt.
1: Casper, dankjewel. Zullen we Streeknieuws verder rustig doen? Ja, oké, geen verkeer. Nee. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Lidl-supermarkt aan de Bornsestraat in Almelo is gisteravond overvallen. De overvaller is nog voortvluchtig. De man droeg volgens de politie een opvallende paarse skibril. De supermarkt werd kort voor sluitingstijd overvallen. 10 jaar geleden, in 2016, was er ook al een overval op de Almeloze winkel. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal. De bestuurder kwam in botsing met een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke. Verderop in Hengelo ging het gisteravond ook mis. Op de Europalaan sloeg een busje door nog onbekende oorzaak over de kop. Dat gebeurde op het viaduct over de A1. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En in wijkcentrum De Tempel in Hengelo wordt alcohol geschonken, terwijl dat volgens de regels helemaal niet mag, blijkt uit onderzoek van 1 Twente. Restaurant Cozy in Hengelo moest onlangs juist 2,5 maand de deuren sluiten, omdat de gemeente de horecavergunning had ingetrokken. Maar bij een wijkcentrum lijkt het alcoholbeleid gewoon te zijn gedoogd. Je leest meer over dit onderzoek op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag waarbij het kwik oploopt tot de 32 graden. Het weekend verloopt zonnig met temperaturen dan rond de 26 graden.
1: Dankjewel Rutger, we gaan even naar de wegdek. Weinig te beleven, het is ruim baan op dit moment. Nergens vertragingen, dat is mooi en dat is goed nieuws natuurlijk. Wel één controlepost, die wordt gemeld bij Daarle op de N751, al dus flitsmaster.nl. Straks de week doornemen met Thijs Kemperink.

0: voelt dat, Johnny?
1: Dat voelt zo goed.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, ik dacht wel.
0: Johnny Bolk en...
1: Dat voelt zo goed.
0: De Broeders van de Weg. Ik weet niet of je vanavond optreedt. Vanavond namelijk de nacht van Almelo gaan ze straks over hebben met Gabriel. En we gaan ook nog naar Frankrijk, en France. We gaan een update doen met betrekking tot de tocht van Ben Keizers. En nu, Earth, Wind & Fire. Dit is Let's Groove.

0: Earth, Wind & Fire en Let's Groove Tonight hier op Twente FM, Twente Radio. Vandaag 30 graden, lekker broeien. En er komt een onweersbui voorbij, dus goed voor de tuin. En vanavond ook nog wat buien, dus nou, over het algemeen mogen we niet klagen. Lekker weer. Thijs, warm hè?
1: Nou, lekker toch?
0: Ja, nou dat vind ik ook. Hey, word je ook niet zo moe van die, al die mensen die zeggen, oh warm hè, warm hè?
1: Ja, maar goed, dat zijn van die mensen die bij 22 graden, zo moet het altijd zijn.
0: Ja, ja, ja, dit is lekker, dit kunnen we hebben.
1: Nou ja, dat zijn mensen die zijn dan zo'n beetje 5 dagen in het jaar heel blij.
0: Ja, dat zijn er niet veel. Ja, dat klopt inderdaad. Zo is het ook nog een keer.
1: Of het is te warm of het is te.
0: Ik moet me daar niet zo over opwinden, zeggen ze ook hier binnen de toko. Maar soms zie ik 3 verschillende weerberichten. Het klopt eigenlijk nooit. En iedereen wordt helemaal gek van het gezeur van warm, hè. En dan is het nooit. Het is gewoon niet mooi weer. Het is altijd. Het is nooit groot, hè.
1: Maar goed. Het is te warm, het is te koud, het regent te veel en het is altijd door Leur die te veel klaagt.
0: Ja, en zo is dat. Lou dat zeker niet door. Valt weinig te klagen dus, geloof ik, Thijs. Goede week achter de rug.
1: Ik heb een goede week achter de rug.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Begonnen met de feest in Albergen natuurlijk.
1: Afgelopen. Ja, dus ik moest begin van de week moest ik gewoon echt bijkomen.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet meer. En ik sprak heel veel mensen die dat eigenlijk niet meer kunnen.
0: Oh, dat is zo, van hebben we het al zeer over gehad. En dat, je wordt een jaartje ouder. En dan, pak een beetje 10 jaar geleden, zei ik tegen iemand anders die, rond mijn leeftijd is van, dat valt allemaal mee. Nee, het herstel gaat heel langzaam. Ik zei, goud toch, god man, kom op, gewoon weer door. Maar het is echt zo, weet je. Je moet echt bijkomen.
1: Ja, ik wil er ook niet te lang over klagen, want dan word ik hetzelfde als die mensen nog weer. Ja. Maar het is wel zo. Het is wel zo dat ik dinsdag, als je mij zag rondlopen, dan dacht je wel, die heeft kruipolie gezogen.
0: Ja, ja. Dat zat er nog net niet in, denk ik, in Albergen. Hoe was het feest in Albergen? Was het goed?
1: Ja, ik bedoel, we hadden de weer gewoon mee zitten. We konden bij elke dag lekker naar buiten. Er stond een hele mooie, zo'n doekentent waar je lekker onder
0: de
1: schaduw kon.
0: Ja.
1: Het was perfect weer van lekker koud biertje en organisatie was echt heel goed.
0: Okay.
1: Alles aan alles gedacht, voor elk wat wils, voor oud tot jong, ook qua artiesten, heel gemêleerd. We hadden goed aan de variatie gedacht en compliment, petje af.
0: Nou, we moeten sowieso tegen alle feesten, want er waren er natuurlijk nogal wat afgelopen weekend, zoals Beckham en natuurlijk Bornebroek en dat is Alberg. Maar het is toch ook een beetje de feeling om een goed programma in elkaar te drijven, ook wat wils, en om die sfeer te creëren. Nou werkte het weer natuurlijk ook mee, maar het is toch wel, dus overal de sfeer succesvol verlopen, maar je moet het toch maar doen.
1: Ja, en zo was ik vorige week zondag ook bij dat Los van de Grond, wat Renske de productie
0: vond. Oh ja, ook zo goed. Ja.
1: En dat was ook. Ik heb wel vaker over Laurens ten Den gezegd wat voor een creatieve duizendpoot het is. Maar als je wil haar zeggen, je doet dat altijd wel met meerdere mensen, maar hij was de scriptschrijver, de bedenker van het stuk. Hij deed deels de regie, hij speelde even een hoofdpersoon. En dan met zoveel vrijwilligers, maar ook met zo'n grote cast, waarvan het grootste deel amateurs zijn. En dan zet je in een paar dagen dat neer. Ja, dat is echt ongekend.
0: Ja.
1: Ik was echt onder de indruk. In het begin dacht ik, wat is er warrig en het vliegt alle kanten op. Ik denk, het is een louter tendensstuk. En als je dan maar even goed blijft opletten, dan valt het allemaal samen. Heeft hier een hele mooie lijn in zit. Gaat echt over een Twents verhaal. Iemand die los wil komen van de grond. En de wereld wil zien. En toch op een bepaalde leeftijd die drang naar huis weer krijgt. Ik had ook geplaatst op socials, terecht uitverkocht. En er zijn plannen om volgend jaar nog een reeks te doen. En ik denk als je de mensen vraagt die het gezien hebben, dat die allemaal zullen zeggen van zeker doen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die er niet naartoe konden omdat het vol was.
0: Ja. Had Laurens veren genoeg? Want hij is nog bij mij in de uitzending geweest. Je moest niet pek met veren, maar een lading veren hebben. Voor een van de uitvoering, ook voor, ook voor deze uitvoering.
1: Ja, zeker, klopt. Dus. Ja, en dat is ook weer gekker, want dan is dat. Kijk, voor de mensen is dat. Maandag hebben ze nog gespeeld, smiddags en dan heb je dinsdag. Die vallen dan zeg maar best wel in het zwart gat. Als je dit nog nooit hebt gedaan heb in een korte tijd zo intensief met een bepaalde groep gewerkt en uitvoering gedaan, waar toch bepaalde spanning is en de eerste gaat nog wat mis en bij de tweede en er wordt nog aanpassing gedaan. Ja, dan is het echt zo, als het dan klaar is, is het ook echt klaar. Terwijl je ziet gewoon, dinsdag was Renske aan het opruimen en woensdagmiddag zaten we alweer voor de Twentse eindejaars bij elkaar.
0: Ja,
1: dus dat gaat ook allemaal gewoon
0: het
1: maar weer
0: gaat
1: door.
0: Ook weer door. Het is ook niet te geloven. Ik zag ook al een playlist weer van jullie kerstshow met aan het einde van het jaar. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Denk aan jezelf.
1: Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, ja, kijk, voor de kerst, daar begint ook je echte promo pas na de zomer.
0: Ja.
1: En ze zit gewoon nog niet in het kerstgevoel, wat ook logisch is. Maar je hebt deze maanden, vooral in de maand mei, begint de verkoop van de theaters. En ik moet zeggen dat de eerste berichten zijn veelbelovend. Ik ben er heel vrolijk van.
0: Ja.
1: Een simpel voorbeeld, woensdag begon de kaartverkoop in Nijverdal. Ik denk rond een uurtje of 10. En ik denk een anderhalf uur later berichtje kreeg dat bij de avond uitverkocht.
0: Ja, te gek man.
1: Het gaat in tempo dat je denkt, Doetinchem, grote zaal, is volgend jaar juni. We hebben nu nog niet eens juni.
0: Nee.
1: We praten over volgend jaar juni en de grote zaal en hij is uitverkocht.
0: Ja, te gek man.
1: En Emmen bijna en Hengelo heeft de première in oktober. Nou, ik zou haast nu op de radio roepen als je een keer in een mooie grote zaal een première wil zien. En Hengelo, wacht dan niet na de zomer, wacht dan niet op zijn Twents. Van, oh, kan nog wel. Het is niet omdat ik denk van, waar is die camper goed, maar het gaat gewoon zo snel.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Mooi man.
1: En dan krijg je weer die berichtjes, camper, ja, ik kan er nooit bij. Ja, maar een weg van de verte kaarten komen, dat kan gewoon niet meer.
0: Nee, je moet op tijd zijn, dat is heel verstandig, zo is dat. Maar was
1: super. Maar dat geeft ook aan, en dat is niet alleen om mij, dat geeft ook aan hoe het nu in de theaters gaat.
0: Ja.
1: Ik hoor bij theaters, mensen zijn blij, mensen zijn vrolijk, de kaartverkoop voor veel shows loopt goed. Dus dat is...
0: Ja, maar je bent er ook even uit. Een keer wat anders dan die televisie, dan een vierkante kastje. Nou ja, rechthoekige kastje. Maar weet je, daar ben je op een gegeven moment ook helemaal klaar mee. Want je wil het echt weer een beetje proeven.
1: Ja, nou ja, en op dat rechthoekige kastje zijn het ook veelal dezelfde kop.
0: Ja, en alleen maar negativiteit. Bah.
1: Ja, nou ja, dat is zo. Ik bedoel, als ik dan thuis een keer tijd heb, gaat het toch vaak een Netflix-serie op. Want ik hoef dat negatieve gelul en al die praatprogramma's. Waar elke keer die zelfbenoemde deskundigen ietsjes vinden van iets. Dat, ja, ik vind het wel prima.
0: Heel goed.
1: Daar word ik nou. Kijk, ik word niet zagrijnig van het weer. Maar als ik me nou wel ergens zagrijnig van word, dan is het daarvan.
0: Ja. Altijd die avond is verschrikkelijk. Je wordt er ook helemaal niet goed van. Moet er eigenlijk niet meer naar kijken. Maar ik kijk tenminste heel weinig. Dat scheelt er weer. En dat moet iedereen ook helemaal lekker zelf weten.
1: Je wil wel op die praatprogramma's. Dan gaat het over de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. En dan zit daar een generaal aan de bar en er zijn er nog vier aan tafel. En dan hebben ze na 20 minuten om het over die oorlog te hebben. Als conclusie, ja, we weten eigenlijk ook niet hoe het verder gaat.
0: Nee.
1: Ja.
0: Het schiet
1: tot,
0: ook echt
1: tot
0: niet
1: lang naam.
0: Ja. Zo gaat het inderdaad, ja. Goed, het WK begint te kriebelen. Tenminste, nou ja, te kriebelen. Het moet altijd nog even op gang komen. Hè. Daar hebben we het al zeer over gehad. Maar inmiddels begint de oranje stroom, tenminste qua berichten, naar buiten te komen. Qua 26 spelers en zo. Heb je daar nog een idee over? Of zeg je van, nou, het begint voor mij pas ook op het moment dat de bal gaat rollen?
1: Om heel eerlijk te zijn, in juni ga ik zelf trouwen. En dat is,
0: oh ja.
1: speelt meer dan het Nederlands elftal. En als ik kijk welke 26 spelers meegaan, dan denk ik gewoon, ja, we hebben volgens mij een best leuke selectie. Maar het moet allemaal maar weer goed gaan. En op het moment dat het zover is, dan gaat bij mij de televisie echt wel aan. Want
0: ja.
1: Ik vind het altijd leuk om te kijken. En ik vind het vooral leuk om het samen met mensen te kijken. En dus voor mij is het zoals met eigenlijk menig sportevenement wel zo. Als het mensen bij elkaar brengt die verbroeden en die samen naar iets kijken, samen iets vieren, dan vind ik dat is sowieso een pluspunt. En
0: ja.
1: Dat is ook vaak een pluspunt aan zo'n WK voetbal. En ze hebben het er toch over, op de dag dat het Nederlands elftal moet, daarna, je hebt altijd mensen die net als het weer altijd klaar, maar er stiekem toch wel heel erg naar uitkijken. Dus ik heb wel zin aan, maar ik ben er nog niet heel erg mee bezig.
0: Oranje feestneus heb je nog niet gekocht, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja, onze trouwdatum moeten we s'nachts van 2 uur.
0: Ja, nou, dat wilde ik vragen. Ik wist het. En het is even goed dat je het zegt, want ik was het wel vergeten. Maar je gaat het trouwen. Dat is dus op een wedstrijdavond. Tenminste, gaat het...
1: Nee,
0: als,
1: s'nachts.
0: S'nachts. Oh, na de tijd.
1: Voor de tijd.
0: Oh, dus, voor de tijd. Och, man.
1: Ja,
0: nog erger.
1: Dat is, Hey, ja, dat is toch alleen maar beter. Als het nou s'avonds om 9 uur moet.
0: Dan nee!
1: Dan half van de visite met een telefoon in de tent.
0: Nee, dat moet je niet hebben. Dat klopt inderdaad. Ja,
1: een gigantisch feest geregeld, gaat iedereen naar het schermpje kijken.
0: Ja, ja, dat is zo. Maar dat heb je ook met die...
1: Daar kun je niks aan doen.
0: Nee.
1: Je plant het zo verder gewoon. Dan weet je speelschema niet.
0: Nee. Dat is inderdaad altijd lastig, ook voor die zomerfeesten die dan zijn. Die dan ergens heen en verder zo'n scherm moeten halen. Om toch maar te zien dat ze die mensen in de tent krijgen, weet je. Dat soort toestanden. Maar je hebt daar anders geen last van, begrijp ik.
1: En ik heb ook wel. Ik had zelfs een openluchtshow. Die was op een zaterdag gepland. En volgens mij, in mijn hoofd, was er dan in Nederland zelfs al om 7 uur. En toen heb ik gezegd. Doe die dan op de zondagmiddag daarna. Want als Nederlands elftal voetbal gaan mensen dat kijken. Als ze winnen is het gezellig, als ze verliezen zijn ze zagrijnig. Maar mensen gaan sowieso met een borrel in de tuin kijken. En die heen niet een kwartier later volle aandacht in de theatervoorstelling. Dus je houdt er wel rekening mee.
0: Ja.
1: En het is ook helemaal prima, als dat kan nog.
0: Ja.
1: Als je het ver in de vorm gepland hebt, kan het niet.
0: Zeker. Hey, in de tent zeg je? Je gaat in de tent?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nee, dat kan, dat is steeds wel leuk. Allemaal...
1: Ja, als je een weiland hebt en een tent, is dat wel leuk.
0: Oh, je hebt een weiland, ja.
1: Ja, ik niet.
0: Oh.
1: Als je een weiland hebt, moet je zorgen dat iemand kent met een weiland.
0: Ja, maar die ken jij. Ongetwijfeld, ja. Ja, oké. Okay.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja, ja, oké. Okay. Wat is dat adem ook weer? Willen we niet...
1: Ik zal nooit een huisje kopen in Spanje. Je moet gewoon zorgen dat iemand kent met een huis in Spanje.
0: Ja, dat is nog beter. Dat klopt. Die heb ik ook al eerder gehoord. Die is goed. Ja, zeker weten. Hé, welke datum ook weer precies? Ongeveer?
1: 26.
0: Dat zijn toch ook mooie data, die heb je speciaal ervoor uitgezocht natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Oh, dat is toevallig.
1: Nee, ik zal je eerlijk zeggen, we wonen een week eerder.
0: Oh, is er zo?
1: Maar we hebben best wel veel, ook Renske, collega's in theaterwereld.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: En
0: ja.
1: Een van de belangrijkste die ook een bijdrage doet bij de bruiloft is mijn collega André Manuel. En die speelden allemaal nog op Oerol de week ervoor.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Dus dat zou betekenen dat best wel veel mensen waar we heel veel producties samen mee doen, er dan niet bij zijn.
0: Ja.
1: En dat vonden we jammer. Dus dan hebben we gezegd, als je een weekje verplaatst, dan zijn ze er allemaal wel bij.
0: Heel goed.
1: En toen kwamen we erachter dat het 26 juni was. Nou, die datum kan ik ook niet vergeten.
0: Lijkt nog ver weg, maar dat is over een maand alweer. Dus het schiet wel erop. Thijs, het is bijna 9 uur. Ik dank je wel weer. Nog wat spannends vandaag op de planning.
1: We zijn in slaap bij Wijk bij Duurstede, daar heb ik gisteren gespeeld.
0: Oh.
1: We gaan nu naar het Spand in Bussum.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Voor een optreden rond de middag en dan door naar Hengelo Gelderland voor een try-out vanavond.
0: Oh, drukke dag dus, maar wel leuk.
1: Druk dagje.
0: Goed zo.
1: Ja, zeker.
0: Fijn weekend, Thijs Kemperink. Dankjewel weer.
1: Normaal.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om 2 groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van de nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. En rapper J, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon optreden in het Arnhemse Gelderdom volgende week. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een lange file op de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een uur extra door uitgelopen werkzaamheden. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. Hierdoor ook file in de omgeving, bijvoorbeeld de N338 en de N810. Verder wat anders, een kapotte auto op de A28 naar Zwolle. Voor Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier vertraging. 1 rijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

straks gaan we alvast naar de Nacht van Almelo. Maar eerst even je vingers aflikken. Net als een ijsje. Heerlijk. Oh, zes op het ijs, zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app of via twentefm.nl.

0: Het is Nesty, ja. Niemand minder dan Janet Jackson. Maar ook Mariana Rosenberg en 24/7, Level 42, Amber en The London Beat. Boxje loopt aardig vol, maar ja, wat niet gekomen is, kan nog komen. En dat doen we ook vanavond in de Guilty Pleasure Friday XXL tussen 7 en 11. Als je denkt van, hey, ik heb nog een leuke suggestie, laat hem even weten. Via de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Zeg, vanavond is het tijd voor de nacht van Almelo. Gabriel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je er al klaar voor of moeten we nog het een en ander doen?
1: Nee, we zijn een beetje aan het opbouwen, hè. Dus de barretjes, het podium uit.
0: Oké, het ziet er goed uit, hè? Ja, af en toe misschien een buitje, ja. Maar dat maakt de pret niet druk, lijkt me zo.
1: Nee, ik denk dat het buitje op tijd is en wat nu valt straks niet natuurlijk. Dus dat is ideaal. Dus ik denk na 8 uur dat het wel droog zal zijn.
0: Ja, en voor de goede orde wordt voorspeld voor Zuidoost. Dus we denken dat het allemaal weer over Limburg gaat. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat lijkt me wel. Zeg, wat kunnen we beleven vanavond in Almelo?
1: Ja, we hebben diverse pleinen. De Korenmarkt, Amaliaplein en het Waagplein. Diverse DJ's, artiesten, livebands, van alles nog wat. Bij Solera en bij Café België is ook muziek. Dus het wordt wat uitgebreider dan voorgaande jaren.
0: Oké, het wordt steeds groter. Maar ja, het is ook steeds gezelliger natuurlijk in Almelo, hè?
1: Ja, vroeger was het wat groter. En toen zijn we even wat kleiner gegaan. En nu proberen we toch door deze stad wat te doen.
0: Ja, ja. Mensen moeten dus wel een stukje lopen, dus zeg maar, van hoort naar her.
1: Ja, overal is muziek, dus als je iets leuk vindt, dan blijf je staan of je loopt even door.
0: Ja. Ja. Waar kijk je het meest naar uit, Gabriel?
1: Dat alle pleinen vol raken. dat lijkt me wel mooi.
0: Diplomatiek antwoord. Ja, heel erg goed.
1: Nee, maar dat is ook belangrijk voor de stad ook.
0: Ja. Dus, nee, zeker weten. Ja. Ben ik er maar voor. Zeg, hoe laat begint het allemaal?
1: Vanaf 8 uur begint het. Dus tot 2 uur 's nachts.
0: Oké. Nou, ja. Helemaal goed. En gewoon komen, bedoel, en kijken wat
1: gewoon
0: je leuk vindt.
1: Gewoon komen, gezellig doen en lekker glimlachen en genieten.
0: Oké. De tap al aangesloten of nog niet?
1: Nee, nog niet. Dat doen we te vroeg, over een uurtje of 5.
0: Heel goed, heel goed. Hey, succes met de voorbereiding van de Nacht van Almelo vanavond. Dankjewel, Gabriel.
1: Hoi.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Bijna 9:30, eerst hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
0: Dag Casper.
6: Nog een 30:30 en dan begint de parlementaire enquêtecommissie Corona aan de verhoren. Die gaan zo'n 9 weken duren. Er moet dan meer duidelijk worden over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn

0: verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting. En voetballer Lionel Messi gaat toch naar het WK voetbal. Hij zit definitief in de Argentijnse selectie, want hij is op tijd hersteld van een hamstringblessure. Samen met de Portugees Cristiano Ronaldo haalt hij het record van 6 WK's.
1: Kasper, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Lidl-supermarkt aan de Bornsestraat in Almelo is gisteravond overvallen. De overvaller is nog voortvluchtig. De man droeg volgens de politie een opvallende paarse skibril. De supermarkt werd kort voor sluitingstijd overvallen. 10 jaar geleden, in 2016, was er ook al een overval op de Almeloze winkel. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal. De bestuurder kwam in botsing met een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke. Verderop in Hengelo ging het gisteravond ook mis. Op de Europalaan sloeg een busje door nog onbekende oorzaak over de kop. Dat gebeurde op het viaduct over de A1. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En in wijkcentrum De Tempel in Hengelo wordt alcohol geschonken, terwijl dat volgens de regels helemaal niet mag, blijkt uit onderzoek van 1Twente. Restaurant Cozy in Hengelo moest onlangs juist 2,5 maand de deuren sluiten, omdat de gemeente de horecavergunning had ingetrokken. Maar bij een wijkcentrum lijkt het alcoholbeleid gewoon te zijn gedoogd. Je leest meer over dit onderzoek op 1Twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag waarbij het kwik oploopt tot de 32 graden. Het weekend verloopt zonnig met temperaturen dan rond de 26 graden.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer op de A1 en op de N342. Tussen Beuningen en Oldenzaal-Noord is ook een vertraging die daar gemeld wordt. Geen idee hoe lang die is, maar daar houdt er even rekening mee. Dus tussen, zeg maar, pak een beetje Denenkamp, Oldenzaal, Noord. Een 2-tal controles op de N36, Westhaar, Vriezenveensewijk. En op de N751, daar staan ze ook te controleren. Al dus flitmeister.nl. Beste mensen, we gaan straks boomklimmen. Het NK boomklimmen in Enschede. Wat is er te beleven? Nou, in de touwen.

Hey, de section van jezelf van de Vanjo Cannibals, wou ik zeggen. Maar die staat hier namelijk ook nog in het lijstje. Even kijken of ik er nog een kwartje in kan gooien voor vanochtend. Want we gaan straks boomklimmen. En boomklimmen doen we dan in Enschede. NK Boomklimmen. Ben jij sterk? Heb je spierballen? Blijf dan vooral luisteren naar Jonas Blue.

0: op deze vrijdagochtend.
1: Ja.
0: Heb ik Freek aan de lijn? Ik heb Freek nog niet, hè, geloof ik. Nee, geen Freek. Nou, oké, okay, dan houdt het feest op. Kijken of we Freek kunnen traceren op deze ochtend. En of we hem te pakken kunnen krijgen of hij hangt al in de boom. Dat kan natuurlijk ook zijn, omdat NK boomklimmen gaat van start. Dat gebeurt dit weekend in Enschede. En Freek zou er alles over vertellen, maar ik heb Freek nog niet aan de lijn, hè? Nee, nee. Geen Freek, geen Freek. Goed zo. Dan gaan wij naar wat anders, want we gaan dan richting Grupo Sportivo. Zullen we dat maar eens even doen? Zullen we dit muziekje maar eens even bij laten hangen? Ik denk het wel dat het een hele handige is. Want we gaan terug in de muziekgeschiedenis. Even wisselen in de show, want we gaan naar Back to 78. We gaan naar Grupo Sportivo. En dat is niet de minste, want het album dat kwam uit ergens in 1978. En werd op deze dag, 29 mei 1979, platina. Uit handen van Wim T. Schippers, de algemeen directeur van de platenmaatschappij Ariola. Ontvangen de leden van Grupo Sportivo. Dus nou ja, een platina voor een album Back to 78. Uitreiken vindt plaats in de Menkenhal in Rotterdam. Want ja, daar gaat Grupo Sportivo dan optreden. Heel verhaal rondom Grupo Sportivo. Er is onlangs een boek uitgekomen. Omtrent Hans van den Burg en de hele band. En nou ja, onder andere geholpen door Robert Jans Tips. Onder andere geholpen door Barry Hay. Peter Gallagher. José van Iersel. En Gerard van Doorn en nog meer mensen. Hoe dan ook, op deze dag platina, 1979, 29 mei voor Back to 78. Met onder andere ook dit nummer.

0: Dit is het lachen, ja. Gabi, heb je Freek in de buurt staan? Heb ik nu Freek aan de lijn?
1: Ja. Ja, die is in de buurt.
0: Oh, jezus. Vijf nummers bellen om Freek aan de lijn te krijgen. Ik was helemaal van me apropos.
1: Ja, we zijn populair, joh. Dus,
0: ja, oh, ja, ook dan nog. Ja, ja, nou, ja, de hele show in de soep.
1: Ja, sorry.
0: Geeft niks. Goed, we kunnen schakelen. Maar we zijn aan het boomklimmen. Wat gaan we doen dit weekend, Freek?
1: Nou, we gaan inderdaad boomklimmen. We hebben hier het Nederlands kampioenschap voor de boomspecialisten. Die is dit jaar in Enschede. En we hebben hier in verschillende bomen in het Volkspark wij allerlei verschillende toeters en bellen hangen. En deelnemers door heel Nederland. We hebben deelnemers uit Ierland, België en Duitsland. En die doen allemaal mee.
0: Wat super gaaf.
1: Ruim 50 deelnemers.
0: Ja, ja, ja. En dan krijgen we natuurlijk weer gezeur van ja, de slecht voor de bomen en dat soort dingen. En, maar ik neem aan dat er allerlei voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
1: Ja, ja, absoluut. We hebben afgelopen zondag heb ik samen met een ecoloog hebben de bomen nagelopen op vogelnesten, eventuele vleermuisverblijven, holtes en dergelijke. Om te zorgen dat er in ieder geval geen nesten verstoord worden of verblijfplaats voor die vleermuizen, dat we die niet verstoren en dergelijke.
0: Okay.
1: We hebben zelfs twee bomen op die manier afgekeurd, omdat er een mogelijkheid was dat er een vleermuizenverblijf in zat. Ja, er staan bomen zat, dus dan pakken we gewoon een andere boom.
0: Ja, ja. En ook op rotte takken en dat soort dingen natuurlijk, neem ik aan dat het even gecheckt wordt, of niet?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Dode takken, die worden vaak voor de wedstrijd worden die er ook uitgehaald om te voorkomen dat die tijdens de wedstrijd naar beneden vallen. Dat kan weer gevaar opleveren voor de juryleden namelijk.
0: Ja.
1: En ook holtes die boven in de boom zitten, die worden ook gelijk gecheckt of de stam nog dicht genoeg is om veilig te kunnen zijn.
0: Je zegt jury, is de jury sport?
1: Er zijn juryleden aanwezig, ja.
0: Ja, en maar wat wordt het op beoordeeld?
1: Je hebt verschillende onderdelen. We hebben bijvoorbeeld de workline, dat is een simulatie van een werksituatie. En dan hangen er in de boom hangen op vier of vijf verschillende plaatsen hangen bijvoorbeeld een stokzaag. En dan moeten ze een belletje moeten daarmee aantikken. Aan de andere kant van de boom hangt een emmer met houten blokjes. En die houten blokjes moeten ze precies in een speciekuip op de grond zien te gooien. Je hebt ook nog de reddingsklim. Daarmee hangt er een pop van 80 kilo hangt in de boom. En die moeten ze op een veilige en verantwoorde manier moeten ze die op de grond zien krijgen.
0: Okay.
1: Dat zijn ook situaties die kunnen in dagelijks leven, in ons dagelijks leven ook voorkomen.
0: Ja, ja,
1: stel
0: ja.
1: Je hangt boven in de boom, je krijgt een blok hout tegen je hoofd. En ja, we hebben wel een helm op. Maar ja, het kan zo hard aankomen dat je bewusteloos raakt. Ja,
0: dat
1: moet
0: je stellen.
1: Toch beneden zien te krijgen.
0: Ja.
1: En die dingen gaan echt op tijd. Dus dan staan er drie juryleden met stopwatches daar beneden en die nemen de tijd dan op.
0: Wat super gaaf. Nou, ja. Wanneer moeten we komen kijken? Wanneer is het meest spectaculair? Ja, het hele weekend natuurlijk, maar bij wijze van spreken.
1: Het is vandaag, ik verwacht eigenlijk dat we een uur of vier dat we af gaan ronden hier. We zijn de hele dag in het park en morgen is de finale. Dan gaan de vijf beste, denk ik zo'n beetje, die gaan door naar de finale. En die gaan dan in één boom gaan ze strijden om de Nederlandse titel.
0: Wat te gek zeg.
1: En dat is vanaf uur of 10 tot een uur of 4 'smiddags.
0: Oké. In de Volkspark in Enschede. Je hebt er prachtig weer bij. Lekker genieten.
1: Ja,
0: kopje
1: heerlijk.
0: Koffie. Hè? Frisje,
1: precies.
0: Weet ik van wat allemaal. En spierballen. Daar gaat het om.
1: Ja, ja, ja, ja, absoluut.
0: Hoe groot zijn die van jou?
1: Ja. Die van mij niet zo groot meer, want ik klim niet zo heel veel meer.
0: Succes in het Volkspark.
1: Jonge jongen,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Heel goed. Hey, dankjewel, Freek.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: hier op Twente FM. We gaan even kijken, we gaan schakelen. Misschien wel met het Hogeberg of misschien wel weer met een wat vlakker deel. Ben Keizers, goedemorgen.
1: Bonjour, goedemorgen Wim.
0: Bonjour.
1: Ja, ja, inderdaad eventjes op een wat vlakker gedeelte. Iets saaier moet ik zeggen. Je hebt wel mooie gezichten bij het plaatsje. Carmo ben ik nu.
0: Met een Z of met een K?
1: C, C.
0: Carmo.
1: En dan, je weet wel, Carmo, Mo, Carmo.
0: Mo, ja, je moet het even noteren. Moet ik zo meteen allemaal nazoeken natuurlijk, hè, waar je nou zit.
1: Ja. Dat ligt zo'n 60, 70 kilometer onder Rodez. Dat was de laatste keer dat we elkaar spraken.
0: Ja.
1: En vandaag, vanmorgen vroeg vertrokken, om 7 uur. Ik heb er inmiddels 15 kilometer op zitten. De temperaturen gaan vandaag weer naar zo'n 2, 33 graden.
0: Oh, man.
1: Ja, dat is wel warm en... nou ja, het wordt de komende dagen wat beter wat dat betreft.
0: Oké.
1: Maar het blijft mooi.
0: Heb je dan last van ook, toch wel met kwaaltjes of schuurplekken of weet ik veel wat? Ja, bedoel, het is toch wat anders lopen dan met 22 graden?
1: Ja, dat klopt. Nou, heel langzamerhand begin je je voeten ook wel te voelen, hoor. Dus dat is, ze worden wat dikker, zal ik maar zeggen, door de warmte. Ja, en dan op een gegeven moment moet je iets vaker een keer eventjes gaan zitten. Dat is op zich ook geen, dat is ook op zich ook wel geen punt. De etappes na vandaag, die heb ik ook wat ingekort. Meestal kom ik nu zo rond de 20, 25 kilometer. Gisteren eentje van ruim 30, vandaag eentje van 34. En ik eindig vandaag in een hele mooie plaats, Albi.
0: Albi, ja, dat is ook bekend voor de Tour de France, zeg ik altijd. Tenminste, dat weet ik dan weer.
1: Ja.
0: Rodez trouwens ook, maar ja.
1: Ja. Nou, Rodez ben je geweest, had ik je verteld, van de bakstenen kathedraal. Ja, nou, die viel mij iets tegen.
0: Oh.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen bakstenen ontdekt.
0: Oh.
1: Maar goed, dat kan aan mij liggen.
0: Ja.
1: Dat ik niet precies weet wat allemaal onder baksteen valt. Dat durf ik uiteraard niet te zeggen.
0: Nee, maar goed.
1: Maar het is verder een leuk plaatje.
0: Ja. Ik vind het sowieso knap hoe ver je al bent gekomen en hoe ver het is. Ik vind het een fantastisch verhaal, Ben. Je loopt voor dwarsdoorlesleven.nl, dat is nog steeds belangrijker. Maar dan gaan wij daar iemand anders voor spreken, of over spreken, heb ik begrepen.
1: Ja, dat ga je maandag doen. Ik zal je die gegevens doorgeven. Hij rekent erop dat jij maandag met hem over gaat bellen.
0: Hartstikke goed. Nou, weekend staat voor de deur. Je hebt geen weekend, maar je gaat lekker genieten dus, Albi. En dan, wat zijn dan, hoe gaan we dan verder?
1: Dan gaan we naar Castres en dan gaan we naar La Vadenette. En daar beginnen de Pyreneeën. Dus zeg maar, als je mij over een dag of 10 belt, dan sta ik aan de rand van de Pyreneeën.
0: Oké, nou, ik bel je dinsdag.
1: Ja, dat is goed. Maar dan ben ik dus nog niet in de Pyreneeën. Maar,
0: nee, maar dat maakt niet uit.
1: Dus we gaan wel langzamerhand de hoogte in.
0: Het is gewoon fantastisch om het te volgen. Het was dwarsdoorlesleven.nl, daar loop je voor. Hè. Dat is het belangrijkste. En je moet uiteindelijk in Orba in Spanje uitkomen. Nou, hartstikke goed. Wat is de slaapplek vanavond?
1: Vanavond heb ik een leuk, klein, simpel hotelletje midden in het centrum van Albi. Dat is ook wel leuk. Dan kan ik even, want vannacht zat ik in een heel klein plaatsje waar echt niets te doen was. Ik had gewoon geluk dat er gisteravond een barretje open was, waar ook nog een restaurantje bleek te zijn. Dus ik heb wel gegeten, maar vanmorgen dus nog niet, want er was niets open. Dus het is nu een uur of 10, dacht ik. En ik ben zo in het centrum van Carmo. En dan ga ik even lekker
0: naar de
1: ontbijten.
0: Boulangerie. Even naar de boulangerie.
1: Ja, boulangerie, patisserie. En
0: oh, lekker patisserie.
1: Met de dubbele espresso. Ja.
0: Oh, dat zeker. Een beetje zoetigheid. Dat is goed voor de spier.
1: Ja, heerlijk. Dus,
0: ik wens je een goede tocht verder, Ben. En we gaan maandag dus spreken met iemand van dwarsdoorlesleven.nl. Dinsdag gaan wij elkaar weer spreken. Terzijde wat andere zaken zijn die heel belangrijk zijn tussen door, Ben, dat jij zegt van, nou, ik heb toch wel even een dingetje, maar dat horen we dan wel. Hoe dan ook, een goed weekend. En maak er iets

0: Summer Homebreaker hier op het Twente FM. Tot zover de show, maar nog even wat laatste nieuws. Ongeval in Enschede. Dennis Bakker, wat is er precies gebeurd?
1: Het gaat om een zwaar ongeval in Enschede. G.J. van Heekstraat is een taxibus een pand binnengereden. Eén slachtoffer zou onder het busje liggen. Wat op dit moment behandeld door ambulancepersoneel.
0: Oké, meer daarover straks op 120.nl van dit ongeval waar Dennis Bakker zojuist melding van maakt. Dus houd in de gaten 120.nl. Straks Mark, Jordi en we doen vanavond om 7 uur de Guilty Pleasure Friday XXL.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
2: Discussie.
4: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
2: En Twentse cultuur.
5: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
6: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
5: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
2: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnames te pakken. En deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen en normaal gesproken is dat 150. Het warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. Dan het weer van nu, van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de uitgelopen werkzaamheden op de A12. De weg is daar weer helemaal vrij. Het is nog wel wat drukker hier en daar, zoals op de A12 zelf richting Arnhem vanaf de grens. Tussen Beek en Duiven, 9 kilometer en een kwartier. En lokaal is het nog even aansluiten. Bijvoorbeeld op de N317 en de N338. In beide gevallen zo'n 20 minuten vertraging voordat je de A12 kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

vind dat zo'n lekker einde. Ik zou dat heel graag willen oprekken. Gewoon even in een loop zetten, als het ware. Dua Lipa, zij bij de spits af. Vrijdag vandaag staat ons weer een warme dag voor de boeg. Houd het hoofd koel. We zorgen voor de coole hits, zoals deze van Taylor Swift in de uitzendkracht. Aha.

Fleming en alles op gevoel. En Bastille hoorde je met Shut Off The Lights en NXS, om helemaal compleet te zijn met New Sensation. Als we naar het weer kijken, dan is het vandaag zeker zonnig en zomers met een kleine 30 graden. Maar er kan hier en daar toch wel wat flinke neerslag vallen. Hou er rekening mee. En die neerslag die blijft voorlopig aanhouden. Als we een beetje ver vooruit kijken, dan is er iedere dag wel kans op een neerslag in onze regio. Vanaf morgen gaat de temperatuur langzaam naar beneden. Vandaag nog zo'n 30 graden. Morgen zakt dat naar 25 graden. En na het weekend dan zitten we alweer rond de 20 graden.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een ernstig ongeluk op de Nijverdalseweg in Nijverdal is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig, maar hulp mocht niet meer baten. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En ook behoorlijke schade bij een verkeersongeluk op een viaduct over de A1 bij Hengelo. Door nog onbekende oorzaak kwamen meerdere voertuigen daar gisteravond met elkaar in botsing. Op beelden is te zien dat de ravage groot is en de brokstukken over de weg verspreid liggen. Ook daar waren de hulpdiensten massaal aanwezig om betrokkenen te helpen. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt. Het verkeer ondervond flinke hinder door het ongeluk. De politie onderzoekt.

0: onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En in Almelo is gisteravond een supermarkt overvallen aan de Bornse straat. De dader bedreigde personeel en ging er daarna vandoor. Of er iets is buitgemaakt is niet bekendgemaakt. Na de melding kwam de politie massaal in actie en werd in de omgeving gezocht naar de verdachte. Ook werden getuigen gehoord. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. En de mobiliteitsdienst Automaatje blijft ook na 2026 beschikbaar in Enschede. Het college van burgemeester en wethouder stelt structureel geld beschikbaar voor de dienst. Automaatje is een dienst waarbij vrijwilligers met hun eigen auto inwoners van 65 jaar en ouder helpen met een vervoersbehoefte. De vrijwilligers krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. De organisatie Alifa verzorgt de planning van de ritten en begeleidt vrijwilligers. Automaatje is dankzij meer dan 100 vrijwillige chauffeurs in de hele stad beschikbaar. Gemeentelijk geld komt ten goede aan de loonkosten voor de benodigde coördinator en de vrijwilligerskosten. De dienst voorziet in een belangrijke behoefte. Meer dan de helft van de deelnemers zou zonder Automaatje nauwelijks meer buitenshuis komen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De ochtend start met misschien nog een paar buien, maar later ook wat ruimte voor de zon. En het wordt daarbij broeierig warm met zo'n 30 graden. Later vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 13.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Britney nog een keer en baby one more time. De gemeente Lossen organiseert vanmiddag het evenement Veilig Vooruit. Dat is bij Stichting MAN. Tijdens deze middag krijgen alle bezoekers tips en informatie om veilig en vitaal te wonen en te bewegen. En bezoekers kunnen hulpmiddelen proberen, vragen stellen aan experts en meedoen aan korte tests en demonstraties. Als je meer wilt weten over deze middag, die vanmiddag om 1 uur begint en tot aan 4 uur duurt in Lossen, kijk dan even in onze activiteitenagenda op de website.

Van Jan Meijer in de uitzendkracht op Twente FM. Aanstaande dinsdag wordt in Losser een bijeenkomst gehouden over het nieuwe coalitieakkoord. De fracties Solidair Oldenzaal, CDA, Hart voor Oldenzaal en de VVD organiseren deze bijeenkomst. Zij willen graag met iedereen, zowel inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, in gesprek gaan over de wensen en ambities voor de komende jaren. Dit vormt dan de basis voor het concrete uitvoeringsprogramma. De bijeenkomst aanstaande dinsdag begint om 4 uur 's middags en duurt tot 6 uur en vindt plaats bij Zadencentrum Rauhorst.

0: gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecurity bedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. En de grasmat van de Kuip in Rotterdam is na 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt wel als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Het gras van Telstar is het allerslechtst. Dan nog het weer van Weer Online. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien. Met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Een file van 20 minuten vanaf Zevenaar. En het is druk op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wezep. 5 kilometer en 15 minuten. 1 rijstrook is dicht en dat komt door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Vanuit Zendkracht op deze vrijdagmorgen van 29 mei. Mijn naam is Mark van der Ven. Ik ben er tot 1 uur met de Uitzendkracht. Als we even naar het weer kijken. Vandaag wordt het warm, 30 graden. Kan wat neerslag vallen. Met een enkel onweersklap erbij. Houd het even in de gaten. Komende dagen koelt het daardoor ook af. Morgen tot zo'n 25 graden. Na het weekend zitten we op een

0: Een van de vele lekkerheids van Kate Bush en Cloudbusting. De gemeente Hengelo die is eigenlijk heel nieuwsgierig hoe vrouwen zich voelen als het gaat om veiligheid en het gevoel van veiligheid, met name in de openbare ruimte. Iedereen moet zich veilig voelen in Hengelo, maar dit is zeker niet vanzelfsprekend. Daarom wil de gemeente graag weten hoe vrouwen de openbare plekken in de stad ervaren qua veiligheid en comfort. Hiervoor is een speciale vragenlijst opgezet die tot en met vrijdag de 26e in te vullen is. En dat kan dan via de website praatmee.hengelo.nl.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear? Here you go. Freedom.

0: opent je ogen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een taxibus is vanmorgen een pand van de Enschedese zorginstelling aan de G.J. van Heekstraat binnengereden. Eén persoon kwam onder het voertuig terecht en raakte gewond. Hulpdiensten kregen rond 9:30 vanmorgen de melding van het ongeval. Bij een ernstig ongeluk op de Nijverdalse weg in Nijverdal is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig, maar hulp mocht niet meer baten. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En in Almelo is gisteravond een supermarkt overvallen aan de Bornse straat. De dader bedreigde personeel en ging er daarna vandoor. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Na de melding kwam de politie massaal in actie en werd in de omgeving gezocht naar de verdachte. Ook werden getuigen gehoord. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. En de mobiliteitsdienst Automaatje blijft ook na 2026 beschikbaar in Enschede. Het college van burgemeester en wethouder stelt structureel geld beschikbaar voor de dienst. Automaatje is een dienst waarbij vrijwilligers met hun eigen auto inwoners van 65 jaar en ouder helpen met een vervoersbehoefte. De vrijwilligers krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. De organisatie Alifa verzorgt de planning van de ritten en begeleidt vrijwilligers. Automaatje is dankzij meer dan 100 vrijwillige chauffeurs in de hele stad beschikbaar. Gemeentelijk geld komt ten goede aan de loonkosten voor de benodigde coördinator en de vrijwilligerskosten. De dienst voorziet in een belangrijke behoefte. Meer dan de helft van de deelnemers zou zonder Automaatje nauwelijks meer buitenshuis komen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De ochtend start met misschien nog een paar buien, maar later ook wat ruimte voor de zon. En het wordt daarbij broeierig warm met zo'n 30 graden. Later vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 13.

0: Naast meerdere politieeenheden, ambulances en de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. De hulpdiensten hebben de directe omgeving van de zorginstelling afgezet. Eén persoon die onder het voertuig terechtkwam is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het pand is groot. De politie onderzoekt hoe de taxibus het gebouw kon raken.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontrole op de A12 een file voor de Duitse grens. 4 kilometer, 20 minuten. En de A50 naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam voor knooppunt Paalgraven. 17 kilometer, een uur extra. En een kapotte auto. Er is één rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Bob en Nothing to Lose. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar voor zowel gemeente als sportclub zelf. Per aanvraag kan een maximaal bedrag ontvangen worden van maar liefst €30.000. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden voor vergoeding, zoals bijvoorbeeld aan randen van de sportvelden, de parkeerplaatsen of rond de kantine. Meer groen zorgt voor een aangename plek om te verblijven, maar helpt uiteraard ook bij aspecten zoals de klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Als je meer wilt weten over deze subsidie of eventueel deelt aan...

Twente FM op de vrijdagmorgen in de richting van een, laten we hopen, lekker weekend. Hè? Ja, toch? We gaan er in ieder geval ons best voor doen. De voorbereidingen voor het jaarlijkse Stiftfestival, die zijn alweer druk bezig. 22e editie, die wordt gehouden op 21 tot en met 28 augustus. Het thema dit jaar is Roots and Wings. Er zijn weer veel internationale topmuzici en aanstormend talent te bewonderen in de historische Stiftkerk in Weerselo. En uiteraard ook andere locaties. Zo wordt het openingsconcert bijvoorbeeld gedaan door Fion. Dat is op 21 augustus in Muziekcentrum Enschede. Het volledige programma kun je in de gaten houden via de website stiftmusicfestival.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het Openbaar Ministerie eist €8 miljoen van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook €62.000 afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet eens ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. In het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van de McDonald's. Het meisje raakte zwaar gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en een uur extra. Er is een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. De weg kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

George Ezra en Anyone For You openen de middag voor deze vrijdag van 29 mei. Vandaag nog een laatste warme dag. En dan zet het er voorlopig weer even op met de echte hitte. Ja, de zomer moet nog komen, maar we zijn al wel verwend geraakt natuurlijk met die temperaturen.

Hamelin, Thijs en Mau met het midden. De gemeente Enschede die voert een onderzoek uit naar inwoners en om te denken over de komende jaarwisseling. Nu er een vuurwerkverbod komt, zal dit ook een impact hebben op hoe Enschede'ers dit gaan vieren. En de gemeente wil nu graag weten welke mensen, ideeën en zorgen mensen hebben. Onder meer hoe ze staan tegenover vuurwerkshows, ontheffingen voor verenigingen en hoe ze zelf graag deze traditie invullen. Voor gemeente is nog veel onduidelijkheid op dit moment en onder meer over de kaders voor het vuurwerkverbod en eventuele uitzonderingen. Als het aan mij ligt, mag er voor mij gewoon een gigantisch mooie droneshow komen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Gorban. Een taxibus is vanochtend een pand van een zorginstelling aan de GE van

0: Eekstraat in Enschede binnengereden. Bij het ongeluk kwam één persoon onder het voertuig terecht. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast de politie, brandweer en ambulance werd ook een traumahelikopter ingezet. De omgeving van de zorginstelling werd afgezet. De schade aan het pand is groot. Hoe de taxibus het gebouw in kon rijden wordt onderzocht door de politie. De gemeente Almelo en vastgoedontwikkelaar Ancorus hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van een woningbouwproject De Nieuwe Meesters. Het gaat om de bouw van 21 woningen op de locatie van de voormalige Pneelkliniek aan de Rembrandtlaan. In zogeheten anterieure overeenkomst wordt onder andere afgesproken hoe het openbaar gebied ingericht zal worden en wanneer het wordt overgedragen aan de gemeente. Ook is er een zelfbewoningsplicht opgenomen. Kopers moeten de woning zelf bewonen. Het omgevingsplan werd op 26 mei al vastgesteld, waarmee de weg vrij is voor verdere uitvoering. En FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Die worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren tussen de 6 en 15 jaar. Er zijn edities van 2 en 3 dagen, waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste soccercamps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden die ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Meer informatie is te vinden op de website van FC Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag broeierig warm met af en toe wat ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 30 graden. Later vanmiddag en vanavond geldt code geel met pittige buien waarbij hagel en onweer voorkomt. Later vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file vanaf Zevenaar, 5 kilometer en 20 minuten. En goed nieuws over de A50 Arnhem-Os. Bij Rabenstein is de weg weer vrij nadat daar een kapotte auto stond. De vertraging is ongeveer 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

De groep Ice House zorgt voor enige verkoeling als je de naam al uitspreekt. Je hoort dus met Hey Little Girl. Het warme weer brengt natuurlijk ook bepaalde ongemakken met zich mee. Blauwallig, zeker niet onbekend, maar ook teken, die steken de kop weer op. Met het warme weer zijn we natuurlijk veel buiten, maar blijft altijd wel even alert op vervelende meelifters zoals teken. Zeker tot en met de maand oktober zijn deze beesten actief. De meeste tekenbeten vinden trouwens plaats in de maand juni en juli, waardoor het dus belangrijk is om op dit moment al alles goed in de gaten te houden. Teken kunnen onder meer in hoog gras en struiken zitten, maar ook gewoon in je eigen achtertuin.

blijft een klassieker. Van Halen en Jump, bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 29 mei. Het is precies 50 jaar geleden dat Ferrari een nummer 1 hit scoorde met het nummer Sweet Love. Al was het maar voor één week, het is een nummer 1. En het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Benjamin Netanyahu de verkiezingen wint voor het Israëlische premierschap. Ik laat me daar verder niet over uit over dit soort politieke statements, maar het is een feit. Tot zover, fijn weekend. Ben er

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oudmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond twee betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw, en voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekker de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. En voor wie met het openbaar vervoer reist en niet zo handig is met internet, is er goed nieuws. De nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen, dat kan met contant geld. Tot nu toe kon je de pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt op verschillende plekken langzamer. Onder andere door een ongeluk op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. Op de A1 dan vanuit Hengelo vielen voor de Duitse grenscontrole een kwartier vanaf Oldenzaal. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en knooppunt Bankhoef. 5 kilometer waar je een kwartier langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers. Upgrade.

Cheap Thrills van Sia en Sean Paul bij Twente FM. Hey, vrijdagmiddag. We zijn lekker onderweg tot die vrijdagmiddagbol begint natuurlijk. Ja, de bewolking die begint steeds meer toe te nemen. Maar niet getreurd, je komt gewoon nog droog thuis. Want de eerste buien worden pas vanavond om 9 uur verwacht. En dan kan het nog zijn dat ze hier niet komen. Ja, het ligt er maar net aan, want het zijn plaatselijk hele zware buien. Maar ze zijn wel plaatselijk. Ja, dus het is maar de vraag of je erin zit of dat je er niet in zit. Eén ding weet ik in ieder geval wel zeker, is dat het weekend straks...

Tune on, tune in, cop out. Freak power bij Twente FM. Aanstaande zaterdag wordt het wederom een prachtig mooie dag. De temperaturen die gaan wel ietsjes omlaag. Alhoewel het zaterdag nog steeds 25 graden wordt met 14 uur zon. Dus even voorlopig de mooie laatste dag. Want daarna dan wordt het toch al wisselvallig. En hebben we toch al een week met wisselvallig weer. Dus geniet er gewoon nog even van. Temperaturen blijven wel gewoon boven de 20 graden, dat is wel fijn. En over zaterdag gesproken, het centrum van Wierden vormt op zaterdag 30 mei 2026... voor de derde keer op rij het decor van de Ronde van Wierden. Deze dag die staat in het teken van de wielersport, met KNWU-wedstrijden voor zowel dames als heren. En natuurlijk een programma voor de jeugd. Het wielerevenement wordt gecombineerd met diverse activiteiten op en rondom de terrassen, langs het parcours in het dorpscentrum. Nou, beter weer dan dit kun je er niet bij krijgen natuurlijk. Meer daarover vind je op onze website, want Wim van Laren heeft al met Tom Kamphuis gebeld vandaag. Of vandaag, gisteren moet ik zeggen. En die heeft daar een heleboel over verteld. Dus mocht je dat leuk vinden, kun je het vast in de agenda zetten. De Ronde van Wierden. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen Love Unlimited met I'm So Glad That I'm A Woman. Dat klinkt heel raar uit mijn mond, maar goed, zo heet de plaat. Maar eerst Imagine Dragons en Bad Liar.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een taxibus is vanochtend een pand van een zorginstelling aan de GE van Heekstraat in Enschede binnengereden. Bij het ongeluk kwam één persoon onder het voertuig terecht. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast de politie, brandweer en ambulance werd ook een traumahelikopter ingezet. De omgeving van de zorginstelling werd afgezet. De schade aan het pand is groot. Hoe de taxibus het gebouw in kon rijden wordt onderzocht door de politie. De gemeente Almelo en vastgoedontwikkelaar Ancorus hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van een woningbouwproject De Nieuwe Meesters. Het gaat om de bouw van 21 woningen op de locatie van de voormalige Pneelkliniek aan de Rembrandtlaan. In zogeheten anterieure overeenkomst wordt onder andere afgesproken hoe het openbaar gebied ingericht zal worden en wanneer het wordt overgedragen aan de gemeente. Ook is er een zelfbewoningsplicht opgenomen. Kopers moeten de woning zelf bewonen. Het omgevingsplan werd op 26 mei al vastgesteld, waarmee de weg vrij is voor verdere uitvoering. En FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Die worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren tussen de 6 en 15 jaar. Er zijn edities van 2 en 3 dagen waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden die ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Meer informatie is te vinden op de website van FC Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag broeierig warm met af en toe wat ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 30 graden. Later vanmiddag en vanavond geldt code geel met pittige buien waarbij hagel en onweer voorkomt. Later vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op verschillende plekken. Onder andere op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grenscontrole. Om en nabij 10 minuten vertraging. Zelfs weer op de A12, 10 minuten voor de Duitse grens. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Arnhem voor Zevenaar. Een file van 4 kilometer en ongeveer 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Depeche Mode, Enjoy the Silence bij Twente FM. Hey. Ik help je de middag door met lekkere muziek. Het is tenslotte toch vrijdagmiddag, hè? Bijna weekend. Nog even de laatste loodjes. Volgende week moeten we namelijk weer een hele week werken, ja. Ik weet dat het een beetje verwend zijn geworden de laatste tijd. Maar voorlopig zijn de feestdagen eventjes op. De eerstvolgende feestdag in Nederland is eerste kerstdag. Nou, moeten we nu nog niet aan denken. De zomervakantie moet nog zijn en er moet nog veel meer mooi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze weer af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zijn geen trek erin te hebben. Daaronder ook The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP-nieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12, Duitse grens Utrecht, voor knooppunt Grijshoort. 2 kilometer, 10 minuten extra door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. En een ongeluk op de A50, Arnhem-Os, gooit roet in het eten bij Ewijk. 1 rijstrook minder, vanaf Renkum een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Jonas Brothers and What a Man Gotta Do.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag vrijdag 29 mei en vandaag is het de Europese Dag van de Buren. En eerlijk gezegd is dat een dag die we eigenlijk echt wel nodig hebben. Want wanneer heb jij voor het laatst echt gepraat met je buurman of buurvrouw? Dus niet even hooi in de gang, maar echt gepraat. Ja, dat dus precies. De Europese Dag van de Buren bestaat al meer dan 20 jaar. Het idee is simpel. Ken je buren? Want een goede buur is goud waard, zeggen ze wel eens. En die neemt je post aan, die ziet of alles oké is. Die belt even als ze iets verdacht zien als jij op vakantie bent. Ja, hier in Twente weten ze dat eigenlijk al. Want nabuurschap, dat zit gewoon in het DNA van deze streek. En dan is het ook nog eens de internationale dag van de VN-blauwhelmen. Voor al die mannen en vrouwen die wereldwijd in gevaarlijk gebied werken om vrede te bewaren. Mensen die letterlijk tussen partijen in gaan staan, ook Nederlanders, ook mensen uit Twente dus. Twee totaal verschillende dagen, maar eigenlijk hetzelfde, de boodschap. Zorg voor elkaar in je eigen straat en aan de andere kant van de wereld. En dat is wat deze twee dagen samenbrengt. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdag. Vrijdag. Ik ben nog steeds, ja. Ik zit nog steeds in de war. Het is vrijdag, we hebben bijna weekend. Zometeen Bette Midler met To Deserve You. Maar eerst Miles Smith en Al Horn. Dit is

Brad Midler, Do Deserve You bij Twente FM. Ja, de oorlog in Oekraïne, die wordt steeds erger, om het maar even zo te zeggen. En ook heeft Rusland Hengelo op de kaart gezet. Nou, in ieder geval op de kaart van de Russische defensieminister. Nou, de gemeente Hengelo ziet geen verhoogde dreiging nadat het Hengeloze droombedrijf Destinus op een doelwitlijst van de Russische minister van Defensie is gezet. Dat antwoordt het college van burgemeesters en wethouders op vragen van Forum, en, Forum voor Democratie en D66. Nou, volgens het stadsbestuur passen de uitlatingen in de retoriek die Duitsland vaker gebruikt sinds de oorlog in Oekraïne begonnen is en de westerse steun aan Oekraïne werd opgevoerd. Op dit moment heeft het college geen concrete aanwijzingen voor een direct of acuut veiligheidsrisico voor onze gemeente of haar inwoners, zegt het college. Dus, als lokale bestuurders blijven ze natuurlijk wel alert, maar

Die drone uit de lucht te schieten, toch? Nee. Hey, het is door de middag op vrijdagmiddag. Laten we ons gewoon lekker bezighouden met dat het weekend bijna begint, toch? One Republic komt eraan, ook Miley Cyrus. Maar er is David Bowie en Mick Jagger. Dit is Dancing in the Streets. Okay.

One Republic, all the right move bij Twente FM. Hey, ik ben nieuwsgierig naar wat Twente vandaag aan het doen is. Ben je nog een beetje aan het genieten van het mooie weer? Hey, want een barbecue, ja, het zou nog net kunnen als je op tijd begint natuurlijk. Maar ja, de kans dat het vanavond gaat regenen, die is wel aanwezig. Het kunnen pittige buien worden. Maar ik ben wel benieuwd wat Twente op dit moment aan het doen is. Want het is natuurlijk bloedje heet vandaag. Eigenlijk veel te warm. Nee, ik zweet al. Ik zit hier in mijn hok te zweten. Daar word je helemaal gek van. Dus mocht je even laten weten wat je aan het doen bent, vind ik leuk. Gaan we het zo meteen even bespreken. Stuur het even in via de app van 1Twente. Of doe het even.

0: 6 in Overdinkel, rosco.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorban. De gemeente Almelo en vastgoedontwikkelaar Ancorus hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van een woningbouwproject De Nieuwe Meesters. Het gaat om de bouw van 21 woningen op de locatie van de voormalige Pneelkliniek aan de Rembrandtlaan. In zogeheten anterieure overeenkomst wordt onder andere afgesproken hoe het openbaar gebied ingericht zal worden en wanneer het wordt overgedragen aan de gemeente. Ook is er een zelfbewoningsplicht opgenomen. Kopers moeten de woning zelf bewonen. Het omgevingsplan werd op 26 mei al vastgesteld, waarmee de weg vrij is voor verdere uitvoering. De provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling Iedereen Doet Mee gelanceerd. Die ondersteunt initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat dan om lokale en bovenlokale projecten. De provincie wil dat iedereen mee kan doen zonder bijvoorbeeld buitengesloten te worden om hun achtergrond, beperking, seksualiteit of andere factoren. De subsidie is breed opgezet waardoor veel activiteiten in aanmerking komen, zolang er maar de nadruk ligt op ontmoeten tussen mensen. Voor het lokaal initiatief in één gemeente kan men €5.000 aanvragen. Voor bovenlokale initiatieven is een subsidie van €15.000 mogelijk. Het aanvragen kan vanaf 15 juni tot en met 16 oktober. Meer informatie daarvoor is te vinden op de website van de provincie Overijssel. En FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Die worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren tussen de 6 en 15 jaar. Er zijn edities van 2 en 3 dagen waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste soccercamps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden die ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Meer informatie is te vinden op de website van FC Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag broeierig warm met af en toe wat ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 30 graden. Later vanmiddag en vanavond geldt code geel met pittige buien waarbij hagel en onweer voorkomt. Later vannacht wordt het droger en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de A50 verderop bij Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

On You. Hey, ik vroeg je net wat jullie aan het doen waren. En een aantal van jullie heeft daar ook op gereageerd. Ria uit Borne, die stuurt hoi vrijdag met uitroepteken erachter. Ik ben net klaar met werken. Ik zit met een bakje koffie voor het raam. Vanavond komen de kinderen eten, dus ik ga zo de pan op. Fijn weekend allemaal. Nou, ik hoop toch niet dat jij de pan op gaat. Maar ik neem aan dat je gaat koken, Ria. Peter uit Oldenzaal, die stuurt nog... Goedemiddag, ik ben om 3 uur vrij. Nog 20 minuten te gaan. Zit hier achter mijn bureau en tel de minuten. Ja, radio helpt gelukkig wel straks. Lekker het terras op met een heerlijk koud biertje. Nou, dat zijn de mooie tijden op vrijdagmiddag, Peter. Corrie uit Nijverdal, die zegt... Goedemiddag, ik haal zo de kleinkinderen op van school. Dat doe ik elke vrijdag. Dan rijden we altijd met Twente FM aan. Ze kennen de liedjes al bijna mee. Ja, kunnen ze al bijna meezingen. Zo, ik heb echt een spraakgebrek vandaag, sorry. We gaan zo meteen natuurlijk gewoon die lekkere liedjes draaien. Even kijken. Harry uit Enschede die zegt... Hallo, ben de auto aan het wassen. Lekker in het zonnetje. Buurman staat erbij te kijken en vraagt of hij ook wat mag insturen. Dat doe ik maar even voor hem. Hij heet Henk en woont in Enschede. Hoi Henk. Nou, Harry en Henk, ik hoop dat jullie je middag leuk doorkomen. Annemiek uit Tubbergen, de laatste voor nu. Dag, vrijdagmiddag. Dat betekent bij ons altijd frietjes. Vet is al op temperatuur. Nog even wachten. Hebben jullie ook nog wat lekkere meezingers? Dan gaat het frituren een stuk gezelliger. Alvast een fijn weekend. Nou, Annemiek, meezingers heb ik natuurlijk altijd. Zometeen nog Noodgeval van Goldband. Die kun je zeker meezingen. Maar is deze Nick Kamen en I Promised Myself.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. De organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nu 20 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en de Duitse grens. De A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg doe je er een kwartier langer over door een ongeluk, maar de weg is nu weer vrij. En de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Blow the house down, living in a box bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Op deze vrijdagmiddag nog eventjes volhouden, bijna weekend. Ja, en net als in 2023 krijgt Hengelo ook deze zomer weer een strand in de binnenstad, waar gesport en gespeeld kan worden. Op woensdag 10 juni openen enkele vrouwen van Apollo 8 uit Bonnen de kerstverse landskampioen volleybal. De beachvolleybalvelden met een clinic. Daarna kan iedereen 3 maanden lang plezier beleven aan de Rabobank Peach Court. Nou, meer erover kun je vinden op onze website 120.nl. Er zijn natuurlijk veel meer dingen die niet alleen in Hengelo, maar ook in andere steden te doen deze zomer. En ze pakken in ieder geval leuk uit. Dus je hoeft niet stil te zitten deze zomer. Zometeen Gavin DeGraw met Cherry O, maar eerst Shakira. Dit is

en I Won't Let You Down. Ja, zo'n vergeten plaat uit de jaren 80. Ik hoorde hem net en ik dacht van, oh ja, die stond er ook nog in. Hey, het is tijd voor How Slow Can You Go. Die komt vandaag van Marleen uit... Zo, ik moet even goed kijken. Oort Massum, ze zegt, ik vind dit wel een hele fijne plaat om eventjes te luisteren nu.

Alan Walker en Faded bij Twente FM. Ja, ik fietste gisteravond langs het Volkspark en ik dacht, wat is hier toch aan de hand? Hebben ze een stadscamping geopend en toen dacht ik bij mezelf, oh ja, we hebben het vorige week er nog over gehad. Het EK boomklimmen, of eigenlijk het kampioenschap boomklimmen, of hoe je het ook wil noemen. Het gaat om boomspecialisten, dat moet het zijn. Ja, 3 dagen lang strijden studenten en professional boomverzorgers in verschillende klim- en werkonderdelen. De winnaars die plaatsen zich voor het EK. In totaal staan nu 49 deelnemers ingeschreven voor het Nederlands kampioenschap. Al is er plek voor 55 deelnemers. De studenten die goed scoren vandaag maken ook nog kans om zich te plaatsen voor de hoofdwedstrijd. Ja, ik fietste langs het Volkspark en ik dacht, hangt er nou iemand ondersteboven aan een boom? Maar ja, nu weten we dus waar het aan ligt. Dus mocht je er langskomen, het is net een grote camping. En je mag gewoon gratis gaan kijken. Dus wil jij graag zien hoe die mensen in bomen klauteren, waar je zelf misschien wel jaloers op bent. Ja, vroeger, daar was ik vroeger altijd wel jaloers op. Ik kon vroeger niet zo goed boomklimmen en mijn vriendjes die zaten altijd boven in de boom. En ik bleef eigenlijk altijd onderaan bij de stam. Ja, nou ja. Misschien dat is dat de reden dat ik ook nog nooit een gipskamer van binnen heb gezien. Je weet het niet. Het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Zometeen Davina Michel, Nobody's Perfect. En ook Junior Senior komt voorbij. Maar eerst Prince and the Revolution.

Bruno Mars en I Just Might. Hey, we hebben het overleefd. Het weekend staat voor de deur. Zometeen gaat Jordy Goorman er natuurlijk inluiden met jullie tussen 4 en 5. Hij is er nog tot 7 uur natuurlijk met Twente komt thuis. Lekkerste muziek voor onderweg in de auto. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Ik spreek je maandag weer met een nieuwe door de middag. En ik zou zeggen, maak er een donderdag mooi weekend van. En geniet nog even van het mooie weer.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de derde ronde en speelt tegen een Rus. Het weer van Weer Online. Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang. De A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, doe je 25 minuten langer over. En verderop bij Ravenstein heb je nog een kwartier vertraging. Dan de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein. Voor het knooppunt Bankhoef is de vertraging ook een kwartier. En de N36 van Almelo naar Ommen. Tussen Marienberg en de N34, 20 minuten vertraging. En de andere kant op voor de aansluiting met de N34, ook 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Sander, een homewrecker. Lekker voor die vrijdagmiddag. En daarvoor hoorde je ook nog Kane met What Are You Waiting For op een hele benauwde vrijdag.
1: Twente komt thuis.
0: En inmiddels trekken de eerste buien Twente in. Het is code geel de komende uren met kans op stevige buien.

0: Vandaag cijfers over het economisch beeld. Dat is in de maand mei even negatief. Becijferde het CBS vandaag op basis van allerlei economische indicatoren. We gaan straks maar eens even kijken welke dat zijn en hoe we er in Twente dan voor staan. En ook blijkt uit cijfers dat in bijna alle gemeenten vrouwen tussen 2014 en 2024 minder kinderen kregen. Zelfs in christelijk georiënteerde plaatsen, zoals bijvoorbeeld Rijnsholte, is dat zo. Maar de verschillen zijn er wel. We gaan er straks even naar kijken. Ook altijd interessante cijfers. En een heftig ongeval gisteravond op de Nijverdalse weg in Nijverdal. Daarbij is een motorrijder om het leven gekomen. En ook gisteren een overval op een supermarkt aan de Bornse straat. Er is niemand gewond geraakt, maar ook is er nog geen verdachte aangehouden. En verder ook andere zaken waar we het over gaan hebben op deze toch wat benauwde vrijdag, die waarschijnlijk met een knal gaat eindigen. En natuurlijk ook even een blik op de weerkaart voor het komende weekend. Want het weekend is aanstaande. Dat is natuurlijk ook lekker. Met straks dan meer over. En heel veel fijne muziek voor de laatste loodjes van je werkdag. Tom Grennan, Elton John en Britney Spears. En eerst is dit Jenny B.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
2: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Dat is een goed advies eigenlijk, hè? Don't break the heart. Wordt het over het algemeen niet beter van. Tom Grennan.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog iets uit de jaren 90. Jenny B en Wanna Get Your Love. Bij de middagshow voor Twente. Het is vrijdag. Lekker. Richting je weekend. Met code geel. Hou daar rekening mee als je nog de deur uit moet. Want er zijn pittige buien in aantocht. Tot in ieder geval halverwege de avond geldt code geel. Met hagel en onweer mogelijk dus. Het weer gaat een beetje veranderen. Maar straks hoor je ook meer over je weekend weer hier bij de middagshow. Vandaag economisch nieuws. De conjunctuurklok is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek even negatief als in april. Hij staat op 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjaar gemiddelde. Dat wordt iedere maand bijgehouden en dat zegt dan iets over hoe staan we ervoor, zeg maar, qua economie. Dat is niet al te best in ieder geval. Maar dat zal je niet geheel verbazen als je kijkt naar de wereld om ons heen en de situatie in de wereld. Dan betekent dat eigenlijk dat we over het algemeen niet heel erg positief zijn. Consumenten- en producentenvertrouwen is laag. De export daalt. Consumptie bij huishoudens blijft dan weer wel gelijk. En investeringen die stijgen. Dus dat is dan weer het positieve nieuws. Maar desalniettemin staan we er op dit moment niet al te best voor. Ik wil je niet helemaal de negativiteit inpraten. Maar dat zou ook inderdaad een gek bericht zijn als je zegt: nou, het gaat eigenlijk crescendo in de wereld. Want er is nog wel wat aan de hand. Nou, laten we hopen dat we dieptepunten een beetje gehad hebben. En dat we weer langzaamaan omhoog gaan. Nou, met een weekend in het vooruitzicht moet het toch zeker voor een deel wel gaan lukken. Straks hier het Twente FM Streeknieuws. Dit zijn Elton John en Britney Spears samen met Hold Me Close.

Nederlands meest populaire DJ's wereldwijd zal hij zijn agenda wel weer vol hebben met allerlei optredens. Tiësto en The Business. Nou, The Business is bijna ten einde. We gaan richting je weekend met nog wat laatste loodjes. En dit is een hele fijne nieuwe single van Stella Lefty.

0: Onvoorstelbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer.

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In het Huis van Verhaal in Enschede vindt dinsdagavond een bijeenkomst plaats voor hulpverleners die betrokken waren bij de vuurwerkramp. Ruim 25 jaar na het incident groeit de behoefte om ervaringen te delen. Expert in rampenverwerking Bertolt Gersons is aanwezig. Hulpverleners zoeken herkenning bij elkaar en willen weten hoe anderen hun leven weer hebben opgepakt. Het college van Oldenzaal ontving op de eerste werkdag een open brief van oud-notaris Wim Gaalma. Hij roept burgemeester Patrick Welman en de wethouders op om de extra opbrengsten van 10% OZB-verhoging over 2025 en 2026 terug te geven aan de inwoners. Gaalman staat bekend om eerdere acties voor behoud van het plaatselijk ziekenhuis en kinderboerderij en tegen giftdrein in Twente. En de voorjaarskermis in Almelo krijgt dit jaar opnieuw een vuurwerkshow op het Rembrandtveld. Na een editie zonder vuurwerk heeft de gemeente toestemming gegeven voor de terugkeer van de traditie. Vorig jaar werd de show door een last-minute beslissing van de gemeente afgelast, tot teleurstelling van bezoekers en exploitanten. De kermisorganisatoren zijn opgelucht en verwachten door de vuurwerkshow ook een grotere opkomst. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het tropisch warm, 30 tot 31 graden, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Het zal wat benauwd aanvoelen. Eind van de middag neemt de kans op een bui toe. En daarbij dus ook de onweer. Plaatselijk kan vooral in het oosten stevig regenen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland voor de grens. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid ook 10 minuten extra. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, een kwartier reistijd erbij tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de N36 van Almelo naar Ommen, tussen Mariënberg en de N34 is het oponthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

word je er spontaan vrolijk van. Lekkere zomerrit. Van Dario G, Sunshine met de jaren 90. En daarvoor hoorde je nog het streeknieuws. Meer nieuws en achtergronden vind je op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl en 120.nl.

gezelligheid. Yves Berendsen, lekker voor je weekend. Met Vandaag ben ik van jou. Met ook Mabel nog en Don't Call Me Up. Mij niet bellen. Vandaag in ieder geval een dag die wat broeierig verliep. Op dit moment code geel met pittige buien die over Twente trekken. Daar kan hagel en onweer bij zitten, dus wees gewaarschuwd. Code geel is waarschijnlijk halverwege de avond voorbij. En dan ontstaan er opklaringen en liggen de minimumtemperaturen zo rond de 13 graden. Morgen, je zaterdag, ziet er eigenlijk best goed uit. Er is veel ruimte voor de zon en het wordt op de meeste plaatsen zo'n 25 tot 26 graden. De zondag die gaat ietsje wisselvalliger verlopen. Ook dan kunnen er een paar buien tussen zitten met mogelijk wat onweer. Het wordt al maximaal 26 graden. Begin volgende week start wisselvallig met af en toe kans op een bui. Er is ook ruimte voor de zon. En het is dan 19 tot 22 graden.

Taylor Swift en Opa Light bij de middagshow voor Twente. Het is bijna 5 uur. Dat is een lekker idee, want zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Het einde van de werkdag en van de werkweek gaan we vieren met jouw favoriete track. Laat maar weten wat je wil horen via de mail of via de app. Die vind je op twentefm.nl. Om iets na 5 ga je me zometeen horen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.zfm.nl/luister. Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht het ook al, toen bleef het rustig. En er is nu al gedoe over de Schatkamer, het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online ging. Er zijn programma's weggehaald, omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Het zou gebeurd zijn op verzoek van de makers. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartier vertraging. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 20 minuten extra. En dan weer een kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De N343 Oldenzaal richting Slagharen. Bij Ommen heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur. Uit je dagblad.

0: Een van de meest succesvolle artiesten van dit moment, Alex Warren. En dan te bedenken dat hij ooit op straat begon.
1: Twente komt thuis.
0: Niet alleen als straatmuzikant, maar ook als dakloze. Ja, dat is echt waar. Het gaat op dit moment crescendo met de carrière van Alex Warren. De vorige Roxette en How Do You Do vond ik een lekkere suggestie van Selma. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor haar ultieme afsluitmoment van deze week.
2: Twente actueel.
0: Welkom bij de middagshow. Het is middags 11 minuten over 5. Vandaag 29 mei. Code geel. Hou daar rekening mee. Pittige buien die over Twente trekken. Wees gewaarschuwd. Het lijkt erop dat het weekend zelf wat rustiger gaat verlopen. Maar volgende week hebben we toch een wat wisselvalligere week te pakken. Met vandaag economisch nieuws. Onder andere de conjunctuurklok, zoals die heet. Die is even negatief als een maand eerder, becijferde het CBS vandaag. En verder blijkt het cijfers dat in bijna alle gemeenten vrouwen tussen 2014 en 2024 minder kinderen kregen. Hoe zit dat in Twente? We hebben die cijfers hier op de redactie. We gaan er straks even naar kijken. Dus daar zo meteen ook meer over. Verder heeft de provincie Overijssel opnieuw een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Iedereen doet mee, heet die. En met geld uit die pot kun je onder andere dingen die mensen samenbrengen organiseren, waarbij inclusiviteit belangrijk is. Nou, daarover kun je terecht op de website van de provincie Overijssel, misschien wel om een leuk feestje te organiseren waar iedereen welkom is. Ik hou er altijd van. Gezellig. Dat in ieder geval en ook andere zaken gaan we het over hebben. Fijne muziek van Daffy onderweg, Calvin Harris en ook Offenbach. Maar eerst tijd voor Level 42 nu.

The Hall of Fame van Will.i.am en The Script was een hit ergens in de tent, als ik het goed heb. Er wordt nog Level 42 trouwens en Guaranteed bij Twente FM. Nou, Guaranteed fijne muziek, dat kan ik je sowieso beloven. Want het weekend is daar en je hebt het verdiend, vind ik dat maar. Het was wel een korte werkweek, maar toch. We willen een beetje positief houden met elkaar. Met onder andere de voorbereidingen voor de Enterse dagen. Dat duurt nog even, dat is na de zomerpas, tussen 8 en 12 september. 5 dagen lang feest in Enter. Het is toch ieder jaar weer een groot festijn. Meestal ook heel hier te zien hier op Twente TV, zodat je mee kunt kijken. Maar daar moet je natuurlijk wel tijdig mee beginnen. Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, zijn er al afspraken gemaakt. Ze moeten heel Enter bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Straatversiering mag niet te laag hangen, want het wordt natuurlijk aan alle kanten versierd daar. En ook aggregaat en vuurkorven. De gemeente die vraagt buurten om hun activiteiten uiterlijk 30 juni aan te melden. Dus je moet het wel al van tevoren even melden. Als je in Enter wat van plan bent, dan moet je naar de website van de gemeente Wieren. Dat voelt ook ergens een beetje misschien tegenstrijdig als je in Enter woont. Maar ja, gemeente Wieren is natuurlijk ook waar Enter onder valt. Tot 30 juni kun je dat aanmelden. Nou, leuk. Wordt vast en ongetwijfeld weer een groot feest. Dat is de mensen in Enter wel toevertrouwd. Verder zijn de activiteiten van Tubbergen Toont Talent begonnen. Tot eind juni worden er allerlei activiteiten gehouden waarbij kunst, cultuur en creativiteit op alle niveaus aan bod komen. Dat is in ieder geval altijd gezellig daar. Er is genoeg te doen. En er zijn allerlei exposities ook van leerlingen. De laatste die opent vandaag en is dan tot 12 juni te bezichtigen tijdens de openingstijden. Dus dat wordt in ieder geval ook gezellig. Dus je denkt, wat zakkers kunnen gaan doen? Nou, je kan naar Tubbergen Toont Talent bijvoorbeeld. Ik noem eens even wat. Dat is in ieder geval de hele maand nog, de komende maand. Welkom bij Twente FM met Duffy. Dit is Mercy. Take it to the past now.

Calvin Harris en Feels So Close. En ook nog hier bij de middagshow Duffy en Mercy. We zitten in je weekend tenminste. Of nog even de laatste dingen afronden. Dan gaan we lekker richting het einde van je werkdag. En zometeen nog hier het Twente FM streeknieuws. En ook een fijne suggestie voor Bad English. Straight to your heart ga je zometeen horen na deze fijne van Offenbach.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de

0: Ruim 25 jaar na het incident groeit de behoefte om ervaringen te delen. Expert in rampenverwerking Bertolt Gersons is aanwezig. Hulpverleners zoeken herkenning bij elkaar en willen weten hoe anderen hun leven weer hebben opgepakt. Het college van Oldenzaal ontving op de eerste werkdag een open brief van oud-notaris Wim Gaalma. Hij roept burgemeester Patrick Welman en de wethouders op om de extra opbrengsten van 10% OZB-verhoging over 2025 en 2026 terug te geven aan de inwoners. Gaalman staat bekend om eerdere acties voor behoud van het plaatselijk ziekenhuis en kinderboerderij en tegen giftdrein in Twente. En de voorjaarskermis in Almelo krijgt dit jaar opnieuw een vuurwerkshow op het Rembrandtveld. Na een editie zonder vuurwerk heeft de gemeente toestemming gegeven voor de terugkeer van de traditie. Vorig jaar werd de show door een last-minute beslissing van de gemeente afgelast, tot teleurstelling van bezoekers en exploitanten. De kermisorganisatoren zijn opgelucht en verwachten door de vuurwerkshow ook een grotere opkomst. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het tropisch warm, 30 tot 31 graden, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Het zal wat benauwd aanvoelen. Eind van de middag neemt de kans op een bui toe en daarbij dus ook de onweer. Plaatselijk kan vooral in het oosten stevig regenen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land 10 minuten extra nu op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens. En op de A28 Amersfoort-Zwolle doe je er tussen het Harde en Zwolle-Zuid 25 minuten langer over vanwege de werkzaamheden in Zwolle. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosterknoop en Bankhoef is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

dit zijn fijne tracks hoor. Zojuist een mailtje van René voor deze fijne klassieker uit de jaren 90. Want daar kwam die vandaan. Je zou bijna zeggen jaren 80. Want het was net jaren 90 deze van Bad English. Straight to your heart bij Twente FM. En ook nog juist het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden vind je op onze website 120.nl. Is je nieuwsarchief waar je op de hoogte blijft van datgene wat er speelt in de streek. Daar vind je in ieder geval altijd het laatste nieuws terug. Geen zin om online te kijken. Nou, voor een klein uurtje dan is er weer een verse update voor je met het laatste nieuws in Twente. Zometeen ook hier Post Malone. En eerst In Deep. Last Night, The Deep.

0: Post Malone zou het daarmee gaan. Een tijdje stil weer rond Post Malone. Hij is vader geworden destijds. Hè? En toen is hij een tijdje van het podium verdwenen. Chemical was zijn grote hit.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Eddy Pardijs sprak in het programma Kwartetten met Ron Wesseling, fractievoorzitter van het CDA in Hengelo, over het gebruik van leegstaande kerkgebouwen als woonruimte. Het woningentekort in Hengelo doet ons afvragen: monumenten verwaarlozen of toch opknappen en bewonen?
2: Ik noemde even dat het architectenbureau in aan de Oeleweg, zeg maar, ook in een kerk. Nou, maar ja, zijn toch in feite ook een soort monumenten?
3: Kijk, je hebt als gemeente daar in die zin wel een enigszins een rol in. Er zit nu natuurlijk een bepaalde bestemming op. Op het moment dat daar een mooi plan komt, bijvoorbeeld om daarvan appartementen te maken. Dan moet het gewijzigd worden, de bestemming.
4: Ja, je kunt faciliteren.
3: Nou, en dan kun je als gemeente moet je daar niet heel halfstarrig in zijn. Moet je goed nadenken. Wat betekent dat met name voor de omgeving ook? En wat is daar de impact van? En als je die afweging goed maakt, dan kun je daar als gemeenteraad best zeggen: maar wij gaan die bestemming gaan we omzetten naar bijvoorbeeld wonen. En daar heb je een rol in. En ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk wat er de afgelopen jaren hier in Hengelo gebeurd is, dan is er ook gewoon goed en kritisch naar gekeken over het algemeen. En dan zijn er ook gewoon besluiten genomen. Wij zeggen: oké, nu kan het pand in elk geval. Kan blijven staan, het vloedert niet en het heeft weer een functie. Ja. Want uiteindelijk, eerlijk zijn, we hebben gewoon echt een Hengelo tekort aan huizen. Dus als je zo'n pand op die manier kan herbestemmen, dan is echt een groep mensen die dat heel aantrekkelijk vinden om te wonen.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand via onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

Girls en American Girls bij de middagshow voor Twente. Blijft er ook een fijne hit en hij heeft een succesvolle concertreeks op het European Mainland gehouden. Want hij staat alleen maar in Engeland op het podium. En hij had een hele concertreeks in Nederland, in Amsterdam. Daar moest hij dan, dus iedereen uit Europa moest dan daar naartoe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Dat heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. En het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos naast Thailand kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en gehoopt wordt dat de anderen snel volgen. De mijnwerkers die op zoek waren naar goud zitten al zeker 1 week vast. De grot liep onder water door zware regenval. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een 30 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harde en Zwolle-Zuid staat 13 kilometer. A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 25 minuten extra. De M35 Zwolle-Almelo bij Raalte doe je er een kwartier langer over. En op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: Ultra en Another met Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Tower voor je vrijdagavond. See you tonight. Vond ik een lekker begin van de show in ieder geval. En dat deden we ook speciaal van Angela, want die mailde namelijk voor deze fijne klassieker uit de jaren 80. Daarmee van harte welkom bij de middagshow. Het is alweer 29 mei. Inderdaad, code geel, maar dan mag de brand niet drukken, toch?
1: Twente actueel.
0: Wees dan een beetje voorzichtig als je nog de weg op moet. We houden je op de hoogte van de laatste weersomstandigheden. En natuurlijk ook een fijn weekendnieuws en een beetje een vooruitblik met heel veel fijne muziek. Dus dat gaat goed komen. Gisteren een aanrijding trouwens op de A1. De Europalaan, dat is een viaduct over de A1. Daar botsten meerdere voertuigen op elkaar. Het is nog steeds onduidelijk hoe het er nou precies kon gebeuren. In Almelo is gisteravond een supermarkt overvallen. De politie die is massaal op zoek geweest naar de verdachte, maar kon nog niemand aanhouden. En verder zegt het college van Hengelo geen acuut veiligheidsrisico te zien voor dronebouwer Destinus. Het Hengeloze bedrijf zit in Hengelo en bleek onlangs op een soort doelwittenlijst te zijn gezet door de Russen. Maar ja, moeten we dan gelijk in paniek raken? Nou, in Hengelo zijn ze er niet van onder indruk. Het is een beetje de retoriek van Rusland. Er zijn geen acute risicogevolgen voor de inwoners van Hengelo, zegt het college daarover. En ik denk op zich dat ze daar wel een puntje hebben, maar toch. Er zal maar een keer wat misgaan. Ja, dan heb je de pop aan de dansen. Maar goed, het zal me even hadden, denk ik hoor. Dit is Sydney Youngblood nu.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ernstig verkeersongeval in Enschede is vrijdagochtend een taxibusje een pand van een thuiszorgbedrijf binnengereden. Op de kruising van de G.J. van Heekstraat met de Weegzaalstraat kwam één slachtoffer onder het voertuig terecht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit en de forensische opsporingsverkeer onderzoekte nog onbekende toedracht van het ongeval. In Almelo is donderdagavond de filiaal van supermarkt Lidl aan de Bornse straat overvallen. De dader sloeg direct na de overval op de vlucht. Winkelmedewerkers zetten nog de achtervolging in, maar raakten de verdachte kwijt. De politie doet ter plaatse onderzoek en bekijkt camerabeelden. Via Burgernet is een signalement verspreid van een lichtgetinte man met een paarse skibril. Het Onderzaalse Krik 20 organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 mei het 13e Kovebo International U11 Tournament. Het internationale jeugdvoetbaltoernooi trekt topclubs zoals Juventus, PSV, AZ en FC Twente Heracles. Dit jaar neemt het Oekraïense FK Lviv U11 ondanks de oorlogssituatie deel. De organisatie benadrukt dat voetbal juist in moeilijke tijden zorgt voor respect en internationale verbondenheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode vanaf 5 uur tot 11 uur... in verband met de stevige onweersbuien die verwacht worden. Zaterdag is het vrij zonnig en blijft het overdag droog. Het wordt 26 tot 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid heb je nog 25 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg en er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9/11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid heb je nog een kwartier vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De N348 Deventer-Raalte is bij Raalte in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

0: deze vrijdagavond de Guilty Pleasure Friday XXL van 29 mei. Met straks John Enter, die gaat het weekend deel 1 in luiden. Hij heeft een nieuwe single, u weet wel, John Enter, studenten. En we gaan ook nog even horen hoe het is geweest met die avondvierdaagse. Die werd vanmiddag afgelast in Oldenzaal. Medailles worden op dit moment uitgereikt in een Vijfhoek. En we gaan even horen hoe de situatie was en is. En ik denk dat het een verstandige besluit is geweest. Ik stel eerst wel, ja, is dat wel nodig allemaal? Als je even ziet wat er overheen trok, dan is dat wel verstandig als je 1200 wandelaars hebt. Die kun je dan niet 1-2-3 evacueren, zeg maar. Dus goed besluit in dit geval. En Patrick Jochems gaat het weekend ook heel luiden. Dat doet hij zo meteen om 9:15. En belangrijkste is, jouw wens is welkom op twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkerkantje. Je kunt ook de 1Twente-app gebruiken. Komt er ook terecht hier op de desk. En dan gaat het goed komen. Hoe gekker, hoe beter graag. Ja, oké. Alweer dus, dat is voorbijgetrokken. En vanavond zijn er nog wat laatste buien die eventueel overkomen. Er kan wat mist ontstaan vanwege, wazemen, hoe noem je dat? Dauw, wat optrekt vanwege de warmte en de regen. De minima vannacht tussen de 10 en 14 graden. Zaterdag is er veel zonneschijn met nu en dan wat wolken. Het wordt zomers warm met 24 tot 25 graden. Er is een licht briesje uit de noordelijke hoek. Zondag is het kalm met wolken en zonneschijn. En er kunnen een paar onweersbuien passeren bij maximaal van 22 tot 24 graden. Volgende week wordt het beduidend frisser en wisselvalliger. Vooral dinsdag en woensdag ziet er vooralsnog tamelijk nat uit. En dat moeten we niet hebben.
1: Het is een beetje fout,
2: maar wel lekker.
1: Guilty Pleasure Friday.

downloaden in de Play Store. En anders via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje in de Guilty Pleasure Friday XXL. Op weg naar de zomer 2026, die al, nou ja, we hebben het al geproefd, hè, de afgelopen dagen. Heerlijk. En morgen

Het is het avond duo en Play Alive, oftewel Play the Live, de Bongo Song hier op Twente FM. Wensen welkom. Twente FM.nl, rechtsbovenzijde linker icoontje.

0: koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ernstig verkeersongeval in Enschede is vrijdagochtend een taxibusje een pand van een thuiszorgbedrijf binnengereden. Op de kruising van de G.J. van Heekstraat met de Weegzaalstraat kwam één slachtoffer onder het voertuig terecht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit en de forensische opsporingverkeer onderzoekte nog onbekende toedracht van het ongeval. In Almelo is donderdagavond de filiaal van supermarkt Lidl aan de Bornse straat overvallen. De dader sloeg direct na de overval op de vlucht. Winkelmedewerkers zetten nog de achtervolging in, maar raakten de verdachte kwijt. De politie doet ter plaatse onderzoek en bekijkt camerabeelden. Via Burgernet is een signalement verspreid van een lichtgetinte man met een paarse skibril. Het Onderzaalse Krik 20 organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 mei het 13e Kovebo International U11 Tournament. Het internationale jeugdvoetbaltoernooi trekt topclubs zoals Juventus, PSV, AZ en FC Twente Heracles. Dit jaar neemt het Oekraïense FK Lviv U11 ondanks de oorlogssituatie deel. De organisatie benadrukt dat voetbal juist in moeilijke tijden zorgt voor respect en internationale verbondenheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode vanaf 5 uur tot 11 uur... in verband met de stevige onweersbuien die verwacht worden. Zaterdag is het vrij zonnig en blijft het overdag droog. Het wordt 26 tot 27 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land kan nog een fikse bui vallen met onweer, eventueel zelfs hagel. De avondspits is ook nog niet helemaal voorbij in het oosten van het land. 10 minuten vertraging op de A12 nog vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk tot aan de grens.

Dat was Sabrina, geloof ik. Ja, die laatste. En Madonna deed ook mee. Want Madonna deed het samen met niemand minder dan Sabrina Carpenter. Even voor de goede orde, slecht weer. Daarom wordt ook twee duister vanavond afgelast. Zou plaatsvinden in het openluchttheater Brummelsdennen in Losser. Alleen, ja, dat vanwege de weersomstandigheden is het niet lekker. Ik heb er ook een keer gestaan. Dat was voor mij met de Bee Gees, dacht ik. In de regenjas, echt waar, serieus. En die ponchos werden dan uitgereikt, dat was lachen. En dan keek je achterom zo, publiek in. Het was net een... de Exorcist of zo, weet je, dat gevoel. Enorm. Dat was ook geen pretje bij Brummelsdennen. Dus dat kun je beter niet hebben. Dus twee duisten afgelast en de kaarten blijven geldig. En er wordt een datum gezocht om de zaak te herhalen, in te halen, zeg maar. Twee duisten met onder andere Jan Rieswijk. Straks bellen we met John Enter. Deze nieuwe single is weer van alles en nog wat van plan. Ook in deze zomer. Dus dat zit goed. En wens welkom, hè. Op twentfm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Dit is die heerlijke Jetser van...

0: Het was de Yetzer van The Gap Band, Burn Rubber. Uit de oude discoperiode, zeg maar, lang geleden alweer. Ergens begin jaren 80. Nou ja, al bijna vol mijn tijd. Dan moet je liegen, maar zo ongeveer. John Enten, goedenavond.
1: Ja, goedenavond allemaal. En ja, luisteraars, goedenavond. En ja,
0: luisteraars, amateurs. Ja, ja, zo is dat. Welkom, welkom, John. Hoe is het lang niet meer gesproken, moet ik zeggen?
1: Nee, nee, dat klopt. Ja, we zijn, wacht, we zijn elk jaar wel bezig met een liedje en noem maar op. En de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Nee, maar nee, we zijn altijd wel gezellig bezig, laat ik zo zeggen.
0: Ja, je bent 40 jaar bezig, geloof ik, en nu? Op de kop af?
1: Ja, ja, nee, ja, misschien iets langer, maar nee, ja. Ik hou er niet meer bij.
0: Nee, ik ook niet. Nee, maar het gaat al van heel lang, lang geleden natuurlijk allemaal. Ja, en wat heb je allemaal wel niet gedaan, hè?
1: Ja, nee, ja, heel veel singles uitbrengen. Ja, ook mooie singles altijd wel. En ja, de ene staat wel en de andere niet. Ja, drie haan op de worst, dat blijft toch een ding. Ja, die doet het altijd. Bella Boekelo, ja, doet het ook altijd.
0: Altijd, ja.
1: Ja, dat zijn van die krakers, ja, daar kom je nooit vanavond in, die zingen ik ook graag. En ja, andere liedjes ook wel, maar nee, dat is mooi dat het publiek meezingt. Dat vind ik altijd prachtig.
0: Gaat het dan vanzelf? Met zo'n Bella Boekelo, ik bedoel, dat is ook al zo oud en dat doet het nog steeds wat je zegt. Hè? Maar gaat het dan vanzelf? Je bedoelt, dat schrijf je dan, maak je dan. Je weet niet van tevoren of het aanslaat. En in één keer dan heeft het, hebben we het een jaren er nog over.
1: Ja, nee, dat klopt. Volgend jaar bestaat dat ding 40 jaar, kun je nagaan.
0: Ook al 40 jaar, is dat echt zo oud alweer? Ja.
1: Ja? Ja, ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: 87 is het jaar gekomen. Dus ja, nou, vinyl. En dan ben ik van plan om volgend jaar ook weer op vinyl uit te brengen. Dus,
0: oké, okay, diezelfde versie?
1: Ja, dezelfde versie denk ik. Misschien iets aanpassen naar de tijd. Maar ja, Bella Boekelo, dat blijft gewoon bestaan. Ja. Het refrein.
0: Hoe ben je er zo opgekomen destijds? Dat is helemaal niet belangrijk, want we gaan het eigenlijk hebben over de nieuwe single. Maar nu we het er toch over hebben.
1: Nee, ja, nou, de Dutch Boys die waren ook allemaal in opkomst en noem maar op. En ja, ik was aan het praten met Henk Benboom, dat was de tekstschrijver van de Dutch Boys. En ja, hij zei, ja, wat jij doet, je moet gewoon zorgen dat je iets komisch doet. Want jij een serieuze liedje zingen lijkt me niet goed voor jou.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, eerlijk gezegd.
1: Nee. Toen heb, ja, en ja, toen kwam ik op deze kreet allemaal. En het was voor oorsprong een Duits liedje van Ibo. Ik heb een bungalow in het land van nirgendwo. Ja.
0: Oh ja. Dus, ja, ja.
1: Ja, daar komt hij eigenlijk weg.
0: Ja,
1: dus ja, nou, zo aan de gang gegaan. En ja, nou, contacten. We hebben samen nog weer een ander ding uitgebracht. Gooi de grenzen maar vast open, laat die smokkelaar maar lopen. Dat was toen ook niet de tijd dat de grenzen... Ja.
0: Te gek. Fantastisch allemaal. Ja. Hey, wat je zegt, volgens jou dus die single eigenlijk... Tenminste, heb je het idee om dat ding om nu uit te brengen. Maar heb je nog meer plannen of zo? Want ik zeg altijd, de zomerfeesttijd komt eraan. Dat zijn zeg maar de feesten op straat en dat soort dingen. Doe je dat, ja, ben jij typisch zo'n figuur voor?
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ik, ja, de mooie dingen, die doe ik vaak, laat ik zo zeggen. En ja, de feesten, ja, er zijn zoveel feesten. Nu is de laatste tijd is helemaal in beweging, zeg maar, twee jongens of drie jongens of vier jongens, ze worden 25, worden 30 jaar, dan gooien ze met elkaar de centen bij elkaar en hebben ze weer een feestje. Ja, dat zijn van die mooie tuinfeesten.
0: Ja, maar eigenlijk is het nog veel leuker dan op een plein staan, op een podium waar iedereen gewoon zijn biertje drinkt, bij wijze van spreken. En weet je, je hebt meer aandacht met dat soort feesten.
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En op zo'n groot podium, dat is altijd wel een uitdaging, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En, ja, maar die tuinfeestjes, ja, dat is altijd mooi. Altijd prachtig om te doen.
0: Hartstikke goed. Nou, Bear in de Kroeg, dat is de nieuwe single?
1: Ja, dat is... ja, ik was ermee aan het denken. Ik dacht, ja, drie haren op de bos, ik ben een beer. Ja, was ook zoiets. En ik dacht van, ja, een beer. Ja, waar houdt die van? Ja, ja, honing vindt hij wel lekker. En toen was ik aan het denken, ja... Een biertje, oh ja, een bier in de kroeg, nou, en zo ontstaat dat.
0: Oké, okay. En maak je dan de muziek?
1: En één keer gaan de teksten, ja, die zijn in een half uur klaar. En soms ben ik ook al 14 dagen of 3 weken bezig, dat het niet lukt en dan gooi ik hem weg.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dan een tijdje later pak je hem weer op en dan, ja, dan gaat hij weer. Dus, ja. Ja,
0: en dan,
1: ja, die muziek.
0: De muziek maakt dan Arjan Veneman of doe je dat ook zelf? Bemoei je daar zelf ook mee?
1: Nee. Ik ben wel vaak bij Arjan Veneman in de studio en dan nemen we alles door. En dan is dit, vind ik dan weer niet leuk. En hij vindt dat weer niet leuk. En dan komen we weer bij elkaar. Dat is het mooiste van Arjan Veneman. Je kunt gewoon, ja, Dan zegt hij, heb je morgen al tijd? Ik zeg, ja, kom wel even. Nou, in plaats van mailen en toestanden, we spreken het even door. Huppakee, en het is
0: hartstikke
1: heel
0: goed.
1: En dat is het mooiste.
0: Ah,
1: oh, lekker ouderwets.
0: Zo is dat. Nou, hartstikke goed. Beer in de kroeg. Hartstikke mooi. We gaan hem draaien. John, gezellig. Kom een keer langs, zeg ik dan maar weer. Zover is het niet.
1: Nee, het is helemaal niet ver. Nou, laat me afspreken een keer.
0: Kom op de fiets. Hartstikke mooi. Dado.
1: Ja.
0: John Denton, weer in de kroeg. Met jou gaan we het weekend inluiden. Goed weekend.
1: Oké, okay, hetzelfde. En bedankt allemaal. Doei.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het weer van Weer Online. Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 Zwolle-Groningen nog 4 kilometer file bij knooppunt Hogeveen met net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Geen half werk vanavond, hè? Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Hè? Even kijken. Onweer, wat krijgen we? Ontploffing. Nog wat van zaken. Ja, maakt niet uit. We gaan Mysterious Times nog even keer draaien. Tenminste, dat is de bedoeling natuurlijk. Hè? Waarom niet? Straks gaan we trouwens bellen met Camping Klaus. Dat weet je dat vast.

0: Het is Sasha en Mysterious Times hier op de Twente Radio. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL. Koen, goedenavond.
1: Tim.
0: Hi, hi, hi, hi. Ja, ik zie wat binnenkomen op de app. Ik denk, daar moet ik toch even achteraan, Camping Klaus. Ik denk, wat krijgen we nou?
1: Ja, je bent nieuwsgierig?
0: Ik ben nieuwsgierig, ja, tuurlijk.
1: Goed zo, goed zo, goed zo.
0: Ja, dat is je gelukt.
1: Het zeg je niet, Camping Klaus.
0: Ja, nee, ja, ik zie dat 13 juni wat gaat gebeuren. Dus wat dat betreft, dat had ik even ook gemist. Dus wat dat betreft, geef toelichting.
1: Ja, dat klopt. Op 13 juni, zaterdag 13 juni, vanaf 7:30 in Oldenzaal, geven wij een feest getiteld Camping Klaus. En wij, dat is de stichting Tap Klaus, die bestaat uit een voetbalelftal, die noemt zich de Doornduls, en een dwelorkest, de Blanke Blozers uit Oldenzaal. En die twee clubjes samen vormen de stichting Tap Klaus. Tap Klaus houdt elk jaar op vrijdagavond met carnaval een fantastisch feest waar iedereen bij wil zijn, maar waar niet iedereen bij kan zijn, simpelweg omdat het op een gegeven moment is vol. En eens in de zoveel jaar houden wij een themafeest waarbij de capaciteit van de locatie iets groter is dan tijdens carnaval. En we dus in staat zijn om meer mensen toe te laten op een van onze fantastische feesten.
0: Ja.
1: Dit jaar is dat dus zaterdag 13 juni. En Camping Klaus, nou goed, het zit er al enigszins in de naam. Het thema dat centraal staat is vakantie. En dan wel vakantie op de camping. Dus we verwachten dat iedereen die komt ook uitgedost is alsof hij op de camping is. En dat is voor iedereen verschillend natuurlijk.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, ja, ja. Hey, maar waar wordt het gehouden?
1: Het wordt gehouden in Oldenzaal bij de Sociëteit, het Razerhuis in de Marktstraat.
0: Oké, midden in de stad.
1: En we gaan uit van fantastisch weer, zoals ons dat altijd tegemoet komt bij onze feesten. En, dus het zal plaatsvinden in de tuin.
0: Oh, wat gaaf. Wat goed zeg.
1: Ja.
0: Even kijken, volgende week erop is dat, hè? Over 2 weken. Ja.
1: Ja, dat is aanstaande zaterdag, morgen dus, over 2 weken inderdaad. En de avond is gevuld met muziek, ludieke optredens, verrassingen, fantastische decors en uiteraard fantastische mensen, want die moeten een feest maken uiteindelijk.
0: Ja.
1: En goed, het hoogtepunt van de avond zal zijn dat de Camping Klaus, die verschijnt ten tonele. En die spreekt als vakantiezegen over ons uit.
0: Oké, oké. Hoe moeten we dat zien? Een beetje à la Sinterklaas en dan net even wat anders? Of Huttenklaus?
1: Nou ja, Huttenklaus is een criminele. Die willen we niet verheerlijken.
0: Nee, dat dacht ik al. Ja.
1: Nee, precies. Maar Sinterklaas, dat is in eerste instantie inderdaad een dierenvriend. Of kindervriend, excuus. En de Camping Klaus, dat is een allemansvriend. Die bij iedereen goed te boek staat. En ja, het is een grote verrassing wie dat wordt. Maar het zal het hoogtepunt van de avond zijn. En er wordt nog lang over nagesproken.
0: Nou, dat is
1: daar zijn we van overtuigd.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, dat is zaterdag over 2 weken. Is dat, hoe komen we er terecht als mensen willen komen? Hoe gaat het precies?
1: Dat is niet heel erg makkelijk inderdaad. Je zou iemand moeten kennen die iemand moet kennen. En dan houdt het kringetje ook wel zo'n beetje op. Dus de kaarten worden eigenlijk verstrekt aan de donateurs van de stichting. En die krijgt, elke donateur krijgt een x-aantal kaarten ter beschikking die hij uit mag delen aan mensen waarvan hij vindt dat ze op het feest thuis horen.
0: Oké, ja, het is wel
1: dus
0: een beetje
1: als iemand in een gelukkige omstandigheid is dat hij een kaart heeft, nou ja, dan is dat eigenlijk een heel eervol iets.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Hoeveel mensen ga je verwachten? Ja.
1: Er is ruimte voor circa 600 personen.
0: Zo.
1: Het WK is ook begonnen. We kruipen langzaam richting de vakantie toe. Dus ja, we zien wel. Gezellig wordt het sowieso. En of het nu 450, 500 of 600 mensen worden, we gaan het wel zien.
0: Dat zou mooi
1: zijn. De
0: kwaliteit
1: van het feest zal er niet onder lijden. En het plezier al helemaal niet.
0: Hartstikke goed. En nou kom je dus met een nummer. Camping Klaus 2026. Dat moet ik even draaien. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou ja, in de aanloop en de voorbereidingen naar dit feest toe werd er geopperd dat we eigenlijk een anthem moesten hebben. Een herkenningstune, een official promo song. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, dan zijn we mee aan de slag gegaan. En het resultaat is jou vanmiddag toegestuurd. En dat is het hem dus geworden. En die wordt, vandaag wordt hij eigenlijk publiek en openbaar gemaakt.
0: Nou, bij deze gaan we hem lanceren. Waarom ook niet, Koen, bij deze?
1: Fantastisch, Wim. Daar zijn we heel blij mee.
0: Gelukkig maar. En we houden even contact. Want we komen even kijken natuurlijk op Camping Klaus. Ik ben benieuwd.
1: Hartstikke leuk. Koen, welkom.
0: Hoi.
1: We zien jullie graag.

0: Ultimate Gayo.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Casanova. Straks gaan we nog even bellen met betrekking tot de Oldenzaalse Wandel 4000. Naast Rijnieuws.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesloveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ernstig verkeersongeval in Enschede is vrijdagochtend een taxibusje een pand van een thuiszorgbedrijf binnengereden. Op de kruising van de G.J. van Heekstraat met de Weegzaalstraat kwam één slachtoffer onder het voertuig terecht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit en de forensische opsporingsverkeer onderzoekte nog onbekende toedracht van het ongeval. In Almelo is donderdagavond de filiaal van supermarkt Lidl aan de Bornse straat overvallen. De dader sloeg direct na de overval op de vlucht. Winkelmedewerkers zetten nog de achtervolging in, maar raakten de verdachte kwijt. De politie doet ter plaatse onderzoek en bekijkt camerabeelden. Via Burgernet is een signalement verspreid van een lichtgetinte man met een paarse skibril. Het Oldenzaalse Krik 20 organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 mei het 13e Kovebo International U11 Tournament. Het internationale jeugdvoetbaltoernooi trekt topclubs zoals Juventus, PSV, AZ en FC Twente Heracles. Dit jaar neemt het Oekraïense FK Lviv U11 ondanks de oorlogssituatie deel. De organisatie benadrukt dat voetbal juist in moeilijke tijden zorgt voor respect en internationale verbondenheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode vanaf 5 uur tot 11 uur... in verband met de stevige onweersbuien die verwacht worden. Zaterdag is het vrij zonnig en blijft het overdag droog. Het wordt 26 tot 27 graden.
1: Guilty Pleasure Friday.

0: hier op Twente FM. Nou, vanmiddag was het bericht. We gaan de Wandelvierduizend Olders al aflassen. Ik zei, nou, is dat niet een beetje te voorbarig? Nee. Martijn heeft gelijk. Het was een goede beslissing volgens mij.
1: Ja, volgens mij hebben we de goede keuze gemaakt om het niet door te laten gaan. En om de Wandelvierdaagse te laten eindigen in de Vijfhoek.
0: Ja, hoe is dat geweest? Want dat moet een hoop volk hebben opgeleverd.
1: Het was vrij druk in de Vijfhoek. Samen ook met begeleiding van Next Dance en Tubantino. Waarbij ook de burgemeester de medailles heeft opgehangen. En er was veel animo en veel animositeit om hier de medailles in ontvangst te nemen.
0: Oké, ja. Okay. Maar waren er nog mensen aan het balen dat ze toch niet konden lopen? Want je hebt natuurlijk mensen die kan niet zo gek meer gaan en ze willen lopen natuurlijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat graag willen. Maar toen ze zagen dat er veel water naar beneden kwam en het ook echt onweer, was eigenlijk iedereen wel om.
0: Ja, jullie hebben een goede weerman.
1: We hebben een hele goede weerman, jazeker. En daar maken we regelmatig gebruik van. En dit keer heeft dat ook goed uitgepakt.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Hey, voor de rest alles goed verlopen, dus iedereen nu weer naar huis. Wat dat betreft, afgezien van deze dag, dan dik tevreden.
1: Wij zijn dik tevreden. We hebben uiteindelijk 1200 inschrijvingen gehad over de afgelopen 4 dagen. En we kunnen het met een heel positieve blik ronden we dit af. Ja, op naar volgend jaar.
0: Op naar volgend jaar. En dan moet je nog een beetje opruimen. Hoeft, zit er vandaag nu niet in. Het is best snel klaar, geloof ik.
1: We zijn snel klaar en momenteel zijn we nog even met ook alle vrijwilligers en iedereen die heeft meegeholpen. Heffen nog even het glas en kijken we even terug, maar ook vooral vooruit naar volgend jaar.
0: Hartstikke goed. Nou, Martin Alder-Luttekhuis, ik dank je wel. Fijne avond in ieder geval nog. Ja.

Dat in het kader van de Vierdaagse, van onze zaal, de maat van de muziek. Doe maar weer denken aan de Nijmeegse Vierdaagse. Iets meer dan een maand gaat het alweer van start, de gekte. Goed zo. Zeg, straks gaan we het weekend eruiden. En dat doen we met Patrick Jochems. Met zijn nieuwe single Jij Hoort Bij Mij. Hier op Twente FM, met jullie Guilty Pleasure Friday XXL. Ja,

0: top voor Ned Augustin en Ego. Heel lang geleden alweer hier op Twente FM. En het is 8:15 geweest, beste mensen. Dan gaan we het weekend in luiden. En dat doen we met Patrick Jochems. Patrick, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Wim.
0: Op deze toch wel wat natte vrijdagavond. Of heb je het wel droog gehouden?
1: Ik moet zeggen, bij ons hier in Brabant valt het eigenlijk wel mee. En wel enkele druppels gevallen, maar daar is het eigenlijk wel bij gebleven.
0: Oké, ja, maar Brabant heeft normaal gesproken altijd de volle lagen Zuid-Limburg. Maar nou was Twente aan de beurt, geloof ik. Goeie genade. Maar goed, maakt niet uit. Droge voeten dus, heel belangrijk. En goed in de mood, want het weekend is begonnen, neem ik aan.
1: Ja, dat is waar, gelukkig wel. Hè?
0: Zo is dat. Hey, al een tijdje in het vak. Nou ja, vertel een beetje voor de mensen die je niet kennen.
1: Ja, nou, ik ben Patrick Jochems en ik ben inmiddels 8,5 jaar ongeveer bezig in de muziek. En ik heb nu zes nummers uitgebracht, waaronder mijn laatste liedje. En die is nou een week of 6, 7 geleden uitgekomen, laatste nieuwe.
0: Ja, ik kan bijna niet bouwen met de nieuwe releases die uitkomen. Ik denk van, je hebt een nieuwe plaat ondertussen, die is alweer 8 weken oud, weet je, dat soort dingen.
1: Ja, dat was waar.
0: Ja, maar dat maakt er niet zoveel uit. Hé, welk genre moeten we hier zoeken? Laat ik het zo zeggen, ben je van het feest of ben je ook van de serieuzere nummers? Hoe moeten we dat inschalen?
1: Ja, ik moet zeggen, met de optredens van dan is eigenlijk een beetje van alles, zeg maar. Hey, of wel rustige liedjes, zeg maar, wat dansplaatjes, zeg maar, tot uptempo. Maar in de muziek zelf, zeg maar, van de muziek die ik heb uitgebracht, ben ik eigenlijk begonnen jaren geleden bij Henk Dame. Dat was eigenlijk meer het levenslied, zeg maar.
0: Ja.
1: En we zijn eigenlijk wel de laatste tijd, zeg maar, wel iets meer in het uptempo gegaan, qua keuzes maken om uit te brengen.
0: Ja, een beetje meer party, zeg maar.
1: Ja. Want jij gemerkt toch wel veel bij optreden, maar ja, dat mensen toch wel meer dan naar de uptempo trekken. En dan mensen toch graag één dans willen wagen of de Bolognese in willen gaan.
0: Ja,
1: dus vandaar dat we toch wel meer deze kant zijn gegaan.
0: Ja, nou ja, dat is wel heel goed. Waarom ook niet?
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, zeker weten. Hey, bemoei je er zelf mee of doe je het zelf? Of heb jij mensen die jou sturen of zeg je van nou nee, ik wil het zo?
1: Nee, ja, ik geef wel bij mijn producer aan, zeg maar, wat ik ongeveer wil, zeg maar, in welke richting. Want ik heb bij de laatste liedje ook wel een beetje aangegeven dat ik toch wel een beetje richting Marco Schuit maak en richting Robert Pater, waar we, zeg maar, dus wel ongeveer een richting aangegeven, zeg maar. En de rest is eigenlijk allemaal vanuit de producent eigenlijk allemaal tot één gebracht.
0: Ja, oké, maar je doet het wel samen wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja, en de tekst ook, dat soort dingen? Of zeg je van, nou, dat laat ik aan de ander over, dat doe ik helemaal zelf?
1: Nee, de tekst heb ik, maar verder niet mee bezig gehouden, nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Hey, nog plannen dit weekend? Moet je nog optreden of wat dan ook? Of wat zijn de ideeën voor de komende periode?
1: Ja, zondag moet ik wel optreden. Zondag heb ik 2. Eerst begin van de middag in Tilburg en dan tegen de avond in Wernhout.
0: Oké, en theater?
1: Nee, in het café, ja.
0: Oh, café. Oké. Ja. Dus wat dat betreft, ja, je zit natuurlijk in een gezellige hoek. In Brabant vinden ze het allemaal mooi natuurlijk, hè? Lekker feesten.
1: Ja, dat is wel, ja. We zijn bijna ieder weekend wel een paar keer weg, hoor.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Dat is heel belangrijk. Ja. Hey, je hoort bij mij, waar gaat die over?
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen van, jij hoort bij mij. Ik ben al aankomende 4 juli getrouwd met mijn vrouw, zeg maar. En we zijn er wel 27,5 jaar samen, dus ja. We zouden wel bijna kunnen zeggen van, dat het over ons gaat.
0: Ja, nou, bij deze dan. Lijkt me goeie, toch? Mooi zo. Patrick Jochems, met jou gaan we het weekend inluiden. Ik dank je wel. En een goed weekend!
1: Is goed, bedankt.

0: Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de 4e ronde, zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het weer van Weer Online. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
12: Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ernstig verkeersongeval in Enschede is vrijdagochtend een taxibusje een pand van een thuiszorgbedrijf binnengereden. Op de kruising van de G.J. van Heekstraat met de Weegzaalstraat kwam 1 slachtoffer onder het voertuig terecht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit en de forensische opsporingverkeer onderzoekte nog onbekende toedracht van het ongeval. In Almelo is donderdagavond de filiaal van

0: ondanks de oorlogssituatie deel. De organisatie benadrukt dat voetbal juist in moeilijke tijden zorgt voor respect en internationale verbondenheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode vanaf 5 uur tot 11 uur... in verband met de stevige onweersbuien die verwacht worden. Zaterdag is het vrij zonnig en blijft het overdag droog. Het wordt 26 tot 27 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
9: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor 1 goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: koeltechniek.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vandaag nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.